0: ZFM Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berghem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berghem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: FM Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans horen juichen, ze weten niet.

met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van Twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.
5: Nu met de herhaling
0: van Streek
5: van gisteravond.
6: Vechtal FM.
5: Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert.
7: Ja, en vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
5: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
7: Nou, het was de week waarin bekend werd dat uit de perspectiefnota PPN 2027-2030 blijkt dat de gemeente de komende jaren structurele tekorten verwachten.
5: Het gaat om de gemeente Dalfsen.
7: Ik wou zeggen welke gemeente, ja.
5: En ook voornamelijk dat tot 1 juni het cultuurhistorisch Vliegermuseum in Ommen nog op afspraak geopend is voor een laatste bezoek. Het wordt namelijk gesloten.
7: Ook al?
5: Ja.
7: We zijn ook nog geïnformeerd dat agrariërs in Overijssel die iets extra's willen doen voor natuur, water of landschap in september een GLB-NSP-subsidie kunnen aanvragen voor duurzaam platteland.
5: Meer erover straks in onze regio nieuws overzichten.
7: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond, Rob?
5: Nou, vanavond hebben we in de kijker. We hebben het over de landbouw en de natuur in het Vechtal. En zo praten we met Bert Roer over natuurorganisatie Arosja, die een lokale werkgroep in het Vechtal wil starten.
7: Ja, en ook spreken we met Edwin Breimer. En met hem praten we over de organisatie Vruchtbare Kringloop Oost, VK Oost, die maandag 8 juni een kennismakingsavond organiseren in Honos.
5: Nou, zoals altijd natuurlijk prima muziek, hè, Van Streek? Zoals
7: ja,
5: tot,
7: zie dat Jimmy Cliff voorbij gaat komen. Zoekero met Ilse de Lange.
5: Oh, die is wel leuk. Ja,
7: ja, Jochem Meijer zit erin. Erg leuk liedje. Russo en Emma Heesters. Adele komt er nog voorbij.
5: Zij laat ons haar liefde voelen, zal ik maar zeggen.
7: Ja, zeker. En wij gaan zo lekker nu de zomer vieren met Joe Cocker, Summer in the City.

0: laatste bezoek. Dus alleen nog dit weekend. Op de huidige locatie...
1: Ik zou me af te vragen, misschien alleen maar... Want het is zondag de 31ste tot 1 juni. Nou, moet net kunnen nog.
0: Dit weekend. Morgen, morgen en overmorgen. Ja. Op de huidige locatie komen woningen... en er kan geen nieuwe plek voor het museum gevonden worden. Het museum was een bijzondere plek voor liefhebbers van vliegerkunst... en luchtvaarthistorie dat veel bezoekers uit binnen- en buitenland trok. 14 jaar lang hebben we met hart en ziel de geschiedenis van de vliegerkunst gedeeld... zegt oprichter Rick Simons. Heel erg jammer dat het museum moet sluiten... maar aan alles komt helaas een eind. Het bestuur bedankt vrijwilligers, bezoekers, schenkers, donateurs... en de gemeente Ommen voor hun jarenlange steun en betrokkenheid.
1: Diverse inwoners van Dalfsen houden op vrijdag 12 juni... een internationaal ontmoetingsdiner in het Pluscafé van Trefkoelen. De Trefkoelen Plus tegenwoordig, hè, trouwens. Tijdens deze avond staan verbinding en het ontdekken... van verschillende smaken en culturen centraal. Iedereen is welkom om in een gezellige en ontspannen sfeer aan te schuiven... en kennis te maken met nieuwe mensen... met verschillende culturele achtergronden en culturen. Saamwelzijn organiseert het. Naast lekker eten is de avond ook een mooie gelegenheid... om andere inwoners van Dalfsen te ontmoeten... en met elkaar in gesprek te gaan. Aanmelden is wel noodzakelijk en dat kan via saamwelzijn.nl. De entree kost wel geld, maar wat je ziet wat je voor terugkrijgt is bijna niks. 10 euro per persoon en bij binnenkomst kan het worden betaald. Kinderen onder de 4 jaar, die eten weer gratis mee.
0: PRO Ommen die draagt Sonja Rasenberg uit Lemelen voor... als wethouder in het nieuwe college van VOV, CDA en PRO. Deze partij ontstond vanuit een bundeling van progressieve inwoners en leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks met als doel om een socialer, groener en toekomstbestendiger te maken. Met de voordracht van Rasenberg krijgt die ambitie nu ook een bestuurlijke invulling en het Ommen College een bestuurder met een duidelijke sociaal-progressieve signatuur terug. Iets wat volgens PRO Ommen al langere tijd niet meer is voorgekomen. Rasenberg brengt bestuurlijke en maatschappelijke ervaring mee. Zo was ze al eerder raadslid voor GroenLinks in Hardenberg en is ze actief als raadscommissielid voor PRO Ommen.
1: Zichzelf noemde ze tegenwoordig een pro.
0: Pro, okay.
1: Ja, uit de PPN 2027-2030, de perspectiefnota van de gemeente Dalfsen, blijkt dat de gemeente de komende jaren structurele tekorten verwacht. Omdat de coalitieonderhandelingen nog lopen, zijn in deze PPN alleen bestaand beleid en autonome ontwikkelingen opgenomen. Dankzij inspanningen vanuit de gemeentelijke organisatie sturen we steeds strakker op onze begroting, zegt wethouder Rutte van Leeuwen, hij is wethouder van Financiën. Maar er zitten schommelingen in, zegt hij, in de bijdrage die het Rijk de gemeente geeft. En daarom is het lastig om richting de toekomst stabiele keuzes te maken. Tegelijkertijd staat de gemeente voor grote opgaven op het gebied van wonen, leefomgeving, economie en zorg. En ook speelt de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol.
0: Reizen met trein, bus en tram gaat stap voor stap over op OVP. En daarmee wordt de nieuwe OV-pas naast de betaalpas de opvolger van de bekende OV-chipkaart. Voor iedereen die vragen heeft over deze verandering of hulp wil bij de overstap, is er op donderdag 4 juni een gratis OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ommen. Tijdens het spreekuur kunnen bezoekers terecht bij OV-ambassadeurs voor informatie over de verschillende vervoersbewijzen, abonnementen en het gebruik van OVP. Ook mensen van wie de OV-chipkaart binnenkort verloopt of die hulp nodig hebben bij het aanvragen van een nieuwe OV-pas zijn welkom. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om vragen te beantwoorden en om uitleg te geven.

0: Adele was dat en To Make You Feel My Love.
1: Ik heb het gevoeld.
0: Heerlijk.
1: Ja.
2: Van Streek in de kijker.
1: Natuurorganisatie Arosia wil een lokale werkgroep starten in het Vechtdal. Om belangstellende kennis te laten maken met deze organisatie wordt op zaterdag 6 juni een informatieochtend gehouden op Landgoed Junne. Aan de telefoon hebben wij opbouwwerker bij Arosia, Bert Roor. Goedenavond, Bert.
3: Goedenavond.
1: Mag ik trouwens je en jij zeggen? Dat was ik net vergeten.
3: Van mij wel.
1: Nou, dat is fijn. Waar wij meestal mee beginnen. Arosia, dat is denk ik voor ons een vrij nieuwe naam. Wie of wat is Arosia?
3: Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Arosia bestaat zo'n 40 jaar inmiddels, internationaal. En dat is een beweging van christenen die zich inzetten voor natuurbehoud en duurzaam leven. Dus 40 jaar geleden is het ooit gestart in Portugal, inmiddels in 20 landen over de wereld. En sinds ruim 20 jaar ook in Nederland actief. En wat je in het buitenland vaak ziet, is dat er veldstudiecentra zijn waar onderzoek gebeurt en echt heel gericht natuurbescherming plaatsvindt. En in Nederland zijn wij vooral een vrijwilligersbeweging die ondersteunend is aan alle organisaties die er al zijn in Nederland.
1: Dus jullie zijn hier in Nederland een hulporganisatie voor het verduurzamen en het in stand houden van de natuur?
3: Ja, dus we hebben een netwerk van lokale groepen. Dat zijn er op dit moment zo'n 25. Die allemaal in hun eigen omgeving één of twee gebiedjes als het ware adopteren. En meehelpen, zeg maar, om daar de natuur te behouden en ook te versterken. Maar daarnaast doen ze ook aan bewustwording. En dan doen ze met name dan ook binnen kerken en onder christenen. Omdat christelijk geloof, zeg maar, is ook onze drive om ons in te zetten voor de schepping. Maar we zien ook dat het nodig is om anderen daarin te stimuleren en mee te nemen. En dat willen we ook graag.
1: Ja, en is dat eigenlijk een beetje wat jullie anders maakt als de andere organisaties die zich hiermee bezighouden?
3: Ja, dat maakt ons inderdaad wel anders dan anderen. Maar we hebben ook veel gemeenschappelijk. Dus Arosia heeft ook eigenlijk 5 waarden van waaruit we werken. Op zijn Engels is dat, zeg maar, christelijk, conservation, natuurbescherming. Maar een hele belangrijke is ook samenwerking, collaboration of cooperation. Dus we zoeken in die zin samenwerking met bijvoorbeeld een landgoed of natuurmonumenten. Maar het kan ook lokale IVN zijn of een andere groep. Omdat we daar heel veel ook gemeenschappelijk mee hebben. Maar een belangrijk doel is eigenlijk, en ook voordeel, is dat we, zeg maar, kunnen binnenkomen ook bij christelijke groepen en bij kerken. Om hen ook aan te spreken op hun eigen overtuiging.
0: Zijn die mensen zo anders dan de gemiddelde andere mensen die niet naar een kerk gaan? Hoe moet ik dat zien? Of gelovig zijn?
3: In principe zijn het allemaal dezelfde mensen. Dat is juist een deel van je christelijke overtuiging. Dat we daarin allemaal gelijk zijn. Maar kijk, als je gelovig bent in bijbelse zin, dan geloof je ook dat God de schepper is. En dat hij ons ook verantwoording heeft gegeven om goed voor die schepping te zorgen. En daar kun je hopelijk dan ook mensen op aanspreken. En dat is ook wat wij doen. Dus we proberen ook te laten zien hoe er in de Bijbel gesproken wordt over schepping en zorg voor de schepping. De balans bijvoorbeeld tussen economie en natuur en de keuzes die je daarin maakt om mensen daar ook meer gevoelig voor te maken. En wat bij ons ook een rol speelt is gewoon, zeg maar, bezinning een viering waarin we onze betrokkenheid op de natuur ook echt verbinden met ons geloof. Dus in de kerkdiensten zul je dat vaak niet zo snel tegenkomen, terwijl dat echt bij Arosia hoort, zowel bij landelijke groepen als ook bij landelijke bijeenkomsten. Lokale groepen bedoel ik als landelijke bijeenkomsten. Dat je, zeg maar, ook in je liederen, in de gebeden, in de bezinning, staat die zorg voor de schepping centraal.
0: Meer dan bij andere vormen van voor de natuur zorgen, vinden jullie?
3: Nou, kijk, als je bij een algemene organisatie komt, dan zullen ze dat natuurlijk niet op die manier doen. Want dan sluiten ze mensen uit. Bij ons is het eigenlijk andersom. We doen het vanuit ons geloof, maar iedereen is welkom om daarin mee te doen.
0: Jawel, maar als ik nou niet als niet-gelovige zeg maar bij jullie wil aansluiten, wat is dan de meerwaarde voor mij of voor jullie misschien meerwaarde om iemand over te halen om tot het geloof te gaan behoren? Hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik denk niet dat dat, ja, het, kijk, dat het idee is.
3: Nou, nee, maar dat is wel een belangrijk onderwerp. Kijk, ja. Ik zeg altijd, er zit een soort missionaire dimensie aan, om het mooi te zeggen. Want je laat ook iets zien van wat christelijk geloof in de praktijk betekent. Hè, dat het ook te maken heeft met je inzetten voor je omgeving, voor de natuur, voor het behoud van planten en diersoorten, dat erbij hoort. En het zou zomaar kunnen zijn dat veel mensen dat niet direct associëren met christen zijn. Terwijl dat voor ons ook bij de kern hoort van als gelovig mens in deze wereld.
0: Snap ik, maar uiteindelijk zijn jullie met hetzelfde doel bezig. De natuur Zeker. Moet verbeterd worden en dat heeft ook te maken met onze toekomst. Ik neem aan dat daar ook niet anders over gedacht wordt dan.
3: Ja, nou ja, dat is ook wel een interessant onderwerp. Kijk, er zijn ook wel christenen die zeggen, ja, die hebben een soort toekomstbeeld van, nou, het gaat slecht met de aarde, het wordt alleen maar slechter. En die aarde, die gaat zeg maar, die gaat er toch aan. Dus daar hoef je er ook niet voor in te zetten. Terwijl wij juist andersom redeneren. Hè. We zeggen, nou, we hebben echt een schitterende, mooie schepping. En we zijn geroepen om daarvoor te zorgen. En er zal inderdaad een dag komen ook, dat we daar verantwoording over afleggen. En dan hopen we ook dat we kunnen zeggen wat we daarin in positieve zin ook gedaan hebben. En dat doen we, als het mogelijk is, zoveel mogelijk ook samen met anderen. Wij hebben geen eigen bezittingen in Nederland. Maar zetten ons juist ook in voor allerlei gebieden die eigendom zijn van anderen. Zoals in het Vechtdal hopen we ook ons in te zetten voor landgoed Junne. Nou, dat is bezit van ASR, een beleggingsmaatschappij. Dat is de eigenaar en die heeft dan een rentmeester en een plan om landbouw en natuur in goede balans te ontwikkelen. En dat willen we graag ondersteunen met vrijwilligerswerk.
1: Ja, en voor die mensen is die informatieochtend natuurlijk, voor iedereen is die bedoeld, die de natuur wil helpen. Die informatiedag is 6 juni. Wat staat de bezoekers daar te wachten? Is het, het is op landgoed Junne, dus wordt daar ook over het landgoed wat verteld en wat daar aan kan gaan gebeuren, zeg maar?
3: Ja, dat klopt. We hopen om 9:30 te beginnen. Dus als mensen binnenkomen, ontvangen we ze met koffie, thee in de zagerij van Junne. Die ligt ergens tussen Omme en Den Ham, langs de Grote Weg. En dan zullen we iets vertellen over Arosja en onze plannen. Maar de rentmeester, Rian Nijzing, zal ook informatie geven over het landgoed en de natuurontwikkeling die daar de laatste jaren ook al plaatsvindt. En vervolgens gaan we ook op excursie over het landgoed. Onder leiding van een ecoloog, dat is Mark Sekhuis. Dus die kan ook op een deskundige manier daar ook veel over vertellen. En dan sluiten we de ochtend af weer met een gezamenlijke lunch in de zagerij. En dan gaan we kijken zeg maar, of er ook draagvlak is om hier een werkgroep te starten in de regio.
0: Enig idee wat zo'n werkgroep dan nog kan doen in Junne of juist moet doen?
3: Nou, kijk, een van de dingen die de huidige rentmeester gedaan heeft. Dus het landgoed is eigenlijk sinds 2018 bezit van ASR. In 2021 zijn ze gestart met natuurherstel. Dus inmiddels zijn ze redelijk gevorderd. Hè, want landgoed Junne is onderdeel van een Natura 2000 gebied. En ze hebben bijvoorbeeld een soort verbindingszones aangelegd tussen oost en west en noord en zuid. Die zijn belangrijk voor insecten, voor kleine reptielen, voor vogels, et cetera. En die willen ze ook graag open houden. Nou, de natuur die zaait zichzelf uit. Dus je hebt voortdurend opschietende boompjes. En dat is heel arbeidsintensief om die weer te verwijderen, om dat ook open te houden. Dus daar kunnen vrijwilligers bijvoorbeeld aan bijdragen. Hetzelfde gebeurt vaak ook bij heidegebiedjes of in veengebiedjes. Dus juist die hele bewerkelijke klusjes, daar zijn die vrijwilligers ook heel welkom om die balans ook in dat gebied te houden.
0: Zijn er nog anderen die zich daar over Junne ook zorgen maken en dat ook willen doen, zoals Landschap Overijssel? Of hebben die daar juist niks mee van doen?
3: Nee, dit is echt eigendom, zeg maar, van die ASR-beleggingsmaatschappij. En die hebben daar natuurlijk ook mensen op zitten, hè? Die huren daar mensen voor in. Maar ze zouden heel blij zijn als daar ook een vrijwilligersgroep bij zou komen, die juist die arbeidsintensieve dingen kan doen. Ja, waar je gewoon ook niet zo gauw betaalde medewerkers opzet.
0: Want dus zo'n werkgroep is er dus helemaal nog niet? Van welke organisatie dan ook?
3: Nog niet actief op landgoed Jenne.
0: Oké, nou.
1: Nee. Dat is een mooi begin dan voor Arosja hier in het Vechtdal.
0: Ik denk dat jullie heel erg veel succes gaan wensen daar.
1: Ja, zeker weten. We hebben dus die informatieochtend, 6 juni. Mensen moeten zich daarvoor opgeven, geloof ik, hè?
3: Ja, het handigste is als ze naar de website gaan, arosja.nl. Je spelt dat arocha.nl. /agenda. En dan kom je al gauw bij deze activiteit en daar vind je dan alle informatie en hoe je je kunt aanmelden.
1: Nou, Bert, dank je wel.
3: Ja.
1: Dank je wel, Bert, voor alle informatie. We zijn een heel stuk wijzer geworden en wij denken dat zo'n werkgroep een goede plek heeft hier in de regio. Dank je wel en veel succes.
3: Goed, dank je wel. Graag gedaan.

0: Nou, dat is duidelijk de titel, dacht ik zo. De uitvoerende waren Rousseau en Emma Heesters.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
2: De drie nieuwe rotorbladen bestemd voor herstel van de beschadigde windturbine aan de Ebbeweg in Nieuw-Leuzen zijn afgelopen week gearriveerd op de locatie waar ze moeten worden opgebouwd. De beschadigde wieken die tot dusver nog op het terrein lagen, worden in stukken afgevoerd. Eerder in de week arriveerden al andere onderdelen op de bouwplaats. Een ervaren installatieteam heeft deze inmiddels in elkaar gezet. Ook de uitzonderlijk grote kraan waarmee de onderdelen straks naar boven worden getild is inmiddels aangekomen. Nieuw-Leuzen Synergie, die 2 windmolens in het gebied in eigendom heeft, hoopt dat de uitgebrande windmolen eind juni of begin juli weer stroom opwekt.
0: Het oprichten van een coöperatie natuurwaarden toevoegen aan het agrarisch landschap, kavelruil en geclusterde woningbouw op vrijkomende plekken. Nou, dat zijn de belangrijkste maatregelen die worden voorgesteld om de buurtschap Stegeren op de lange termijn leefbaar en duurzaam te houden. Voor de boeren, maar ook voor de andere inwoners. En deze en enkele andere maatregelen worden genoemd in het verkenningsrapport dat na ruim 3 jaar tot stand is gekomen. 13 boeren namen het initiatief tot dit zogeheten koploperproces met de naam Stegeren boert door. We hebben wat boeren vandaag, hè? Komt nog meer trouwens. Op verzoek van de provincie Overijssel zochten ze naar oplossingen en voorwaarden voor een duurzaam en toekomstbestendige landbouwgebied.
2: Moeder Inja Veldmaat en haar zoontje Levi uit Oud-Leuzen komen samen in actie voor meer onderzoek naar hersentumoren door deel te nemen aan Ventoux 3. Zij lopen en hij op de step. Levi wil graag meedoen voor papa. Want vader Chris kreeg 7 jaar geleden de diagnose dat hij een kwaadaardige hersentumor heeft. Na 2 operaties gaat het op het moment naar omstandigheden goed met hem. Maar helaas is de diagnose van een hersentumor nog altijd een doodvonnis. Inja speelde al langer met de gedachte om veel geld in te gaan zamelen voor onderzoek. En doet dat nu door met diverse acties mee te doen samen met hun zoon. Op zaterdag 18 juli gaan Inja en Levi oliebollen bakken en verkopen op de boerenmarkt in Vilst.
0: Dus met z'n allen 18 juli naar de boerenmarkt. We hebben er veel meer, maar zeker die oliebollen. Op zaterdagmiddag 13 juni wordt het losloopveld voor honden achter het gemeentehuis in Ommen feestelijk geopend. Bezoekers kunnen er kennis maken met professionele hondentrainers en vragen stellen over gedrag en training. KC Hartenberg, weet jij waar dat voor staat?
2: Kinologische club, denk ik.
0: Dank u. Verzorgt de demonstratie Flyball en Hondenschool. Mijn maatje laat zien wat er mogelijk is op het gebied van behendigheid. Ook kunnen hondenbezitters meedoen aan een hondenbingo of een kwispelwedstrijd voor puppies. Het veld is onlangs voorzien van een omheining en toegankelijk gemaakt voor mensen met een rolstoel en een hulphond. Hiermee is het terrein toegankelijker geworden voor een brede groep bezoekers en hun viervoeters achter het gemeentehuis van Ommen.
2: Op zaterdag 6 juni staat in alle vestigingen van Bibliotheek Salland de jaarlijkse boekstartdag op het programma. Een laagdrempelige manier om samen met jonge kinderen plezier te beleven aan taal en lezen. Voor de jongste bezoekers en hun ouders of grootouders belooft het een gezellige en feestelijke ochtend te worden, helemaal in het teken van voorlezen, ontdekken en plezier maken. Dit jaar staat het thema Boer Boris centraal. Tussen 10 en 12 zijn er in de bibliotheken verschillende activiteiten rondom het boerderijthema. Kinderen van 0 tot 6 jaar kunnen luisteren naar verhalen, spelen en op een speelse manier kennis maken met boeken en taal. En daarnaast heeft iedere vestiging een eigen extra activiteit.
0: Iets aardigs hebben we nu, hè?
2: Ja.
0: Iets heel aardigs zelfs.
2: Ja, de cabaret, maar toch ook, toch ook muziek.
0: Ja, maar werkt op onze lachspieren.
2: Werkt op de lachspieren, ja. Want
0: en
2: het is,
0: misschien voor sommige mensen wel herkenbaar.
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Want?
2: Ja, ik slaap weer op de bank vannacht. Ja. Is het van Jochem Meij en het komt uit zijn show Adem in, Adem uit. En dat is volgens mij niet zijn laatste, want daar toert hij nu mee. Ja. Maar zijn ene laatste show.
0: Ja.
2: Het is een heerlijk nummer. En het is wel dat je denkt van, misschien moet ik dat niet gaan zeggen thuis.
3: Mijn vrouw zat in bad te relaxen en te chillen. Ik dacht, ik maak een geintje over de omvang van haar billen. Ik gooide een krop sla in bad en riep, schatje, voedertijd. Haar ogen spuwden vuur, ik had meteen enorme spijt. En ze zei al wat ik dacht, raad eens Jochem Meijer, waar jij slaapt vannacht. Ik slaap

Na een tijdje zei ze, kom je weer boven slapen? Nou, dat mocht ook wel een keer. Na een maand op de bank was ik zo hitsig als een beer. Maar ze zegt, nee, nee, geen seks. Ik ben echt helemaal gaar. Ik zeg, nou, ik begin op Sinterklaas te lijken. Die komt ook maar één keer per jaar. Ah! En ik hoorde haar gapen. Ze zegt, slaap lekker lieverd, je weet waar jij mag slapen. Ik slaap weer op de bank.

Na 3 maanden slijm was alles weer koek en ei. Kom er weer lekker bij me liggen. Nou, mijn straf was weer voorbij. Ik kroop dicht tegen de aan, maar begon meteen te gillen. Ik zeg, wat doen de kinderen in bed? Ze zegt, nee, lul, dat zijn mijn billen. Ik zei nog, sorry.

0: Jochem Meijer. Applaus voor hem is een show. Ik slaap weer op de bank vannacht. Dat was een vogeltje die vloog hem eruit. We zouden nu iemand bellen en een interview hebben, maar die neemt niet op. Dus wij gaan even het omdraaien en we gaan iets anders gaan doen. En wij gaan gewoon weer...
1: Regio Nieuws bij Van Streek.
0: Oh, je bent nog niet in beeld. Nu wel.
2: Bij het afsluiten van verkeer door het centrum van Ommen wordt de druk aanzienlijk vergroot op de rondwegen zoals de Koevorderweg. Verkeersonderzoeksbureau Movares die rekent op een verdrievoudiging van het verkeer en daarmee dus ook een toename van geluid. Geluiddempende maatregelen zoals geluidsschermen zijn dan noodzakelijk. De voorzitter van de wijkvereniging in de Zeeheldenbuurt, Henk Dankelman, is een petitie gestart tegen de komst van deze schermen. Volgens hem belemmeren ze het uitzicht en zijn ze ook niet nodig. De oplossing is simpel, maar wel wat duurder, zegt hij. Gewoon de snelheid omlaag en speciaal asfalt aanbrengen. Het is aan de nieuwe coalitie om daar in het najaar over te beslissen.
0: Plaatselijk Belang Nieuw-Leuzen, afgekort tot PBN, heeft tijdens de algemene ledenvergadering het nieuwe dorpsambitieplan Nijluzen Mien Dörpie aangeboden. Zeg ik dat goed?
2: Nijluzen Mien Dörpie.
0: Dat is beter. Ja. Ja, vind ik wel. En het 25-jarige bestaan hebben ze gevierd. Dat willen ze vieren. Laat ik het zo zeggen. Dorpsambitieplan, het DAP afgekort, beschrijft de belangrijkste opgaven en ambities voor de komende 5 jaar van het dorp en vormt de basis voor de dynamische dorpsagenda waarin concrete projecten en acties worden opgenomen. Vindt een mooie zin trouwens. Dynamische dorpsagenda. Maar dat is een heel heel mooi ding, die agenda, want daar kan je alles mee doen. En dat is, dat is dynamisch. Anders zeggen ze, het wordt beter. Dat is iets meer dan dit. Goed, de aanleiding van de oprichting van PBN was destijds de herindeling waarbij Nieuw-Leuzen samenging met Dalfsen. De oprichters wilden voorkomen dat de belangen van Nieuw-Leuzen zouden ondersneeuwen ten opzichte van de kern van Dalfsen. Daar bij deze goed gemaakt.
2: In droge periodes zijn de Lemelerberg, de Bestemerberg, bossen, heidevelden en recreatiegebieden in Ommen extra kwetsbaar. Droog gras, blad en hout vatten dan snel vlam. En daarom is het belangrijk dat we samen alert zijn, zegt Erik Pluim, teamleider bij de veiligheidsregio IJsseland. Veruit de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen, zegt Pluim. Vaak gebeurt dat zonder dat de mensen het doorhebben. In Ommen zijn de afgelopen jaren gelukkig weinig grote natuurbranden geweest. Er zijn risico's genoeg, maar weinig incidenten. Maar het vraagt wel onze blijvende aandacht. Zeker in de droge periodes, wanneer veel inwoners en bezoekers buiten zijn en de recreatiegebieden volop worden gebruikt.
0: Het project Kamers met Aandacht, waar ook de gemeente Dalfsen al 2 jaar aan meedoet, wordt uitgebreid en dat gaat naar de hele regio IJsselvecht. Met de uitbreiding gaan de gemeente naar de gemeenten Kampen, Staphorst, Ommen en Hardenberg, willen de komende periode meer jongeren gaan helpen. En dat betekent ook dat de gemeente Dalfsen opnieuw inwoners uitnodigt een kamer beschikbaar te stellen. Kamers met Aandacht is een tijdelijke woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorginstallatie verlaten. Ze kunnen niet thuis, maar ook nog niet of niet helemaal zelfstandig wonen. Verhuurders van een kamer bepalen zelf hoeveel aandacht zij bieden en op welke manier. Aanmelden voor verhuur kan via kamersmetaandacht.nl.
2: Agrariërs in Overijssel die iets extra's willen doen voor natuur, water of landschap kunnen in september een GLB-NSP-subsidie aanvragen voor een duurzaam platteland. De regeling is gericht op investeringen die geen directe opbrengst opleveren, maar wel bijdragen aan een duurzaam platteland. En dan gaat het om landschapselementen die de biodiversiteit versterken, de bodem verbeteren, water beter vasthouden of passen bij natuurinclusieve landbouw. Bijvoorbeeld het herstellen en of aanleggen van houtwallen, poelen, kruidenrijke en struweelranden. Om geïnteresseerde landbouwers en organisaties alvast meer informatie te geven, organiseert provincie Overijssel op maandag 15 juni 2026 een digitale kennissessie.

0: Zucchero. Of Zucchero, wat zeg je ook?
1: Zucchero.
0: Zucchero. Featuring Ilse de Lange. Ik was wel featuring.
1: Eigenlijk is het gewoon suiker. Negers, hè? Ja.
0: Het heet Blue trouwens. En het is nu einde. Ja.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Het netwerk Vruchtbare Kringloop Oost, de VKO's, die verzorgt op maandag 8 juni in Hoonhorst een kennismakingsavond voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers en andere agrarische grondgebruikers in Oost-Nederland. Wat het doel van deze avond is, wat VKO's eigenlijk betekent en wat de functie van het netwerk is, dat gaan we vragen aan een bestuurslid. Aan de telefoon hebben wij Edwin Breimer. Goedenavond, Edwin.
3: Goedenavond.
1: Wij waren eigenlijk wel om te beginnen nieuwsgierig naar wat wij moeten verstaan onder de VKO's, de Vruchtbare Kringloop.
3: Ja, dat snap ik. VKO's, de Vruchtbare Kringloop Oost-Nederland, het komt voort vanuit de VKA. Het is 2023 is VKA doorontwikkeld naar VKO's. Het was eerst de Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Er waren er meerdere vruchtbare kringlopen in Nederland. En dat was eigenlijk een project geïnitieerd door LTO Nederland. Om bij boeren kringlooplandbouw te stimuleren en om daar meer van te komen te weten. Dat project dat was begonnen in 2014 en dat liep voor 5 jaar. En in 2019 was dat project dus afgelopen. En toen waren een hele hoop boeren in de Achterhoek die waren zo enthousiast. En die hadden zo'n leuk netwerk opgebouwd. Dat is, wij stoppen het niet met het project, maar we maken er een zelfstandige boerenvereniging van. En dat werd toen de VKA.
0: En nu dan de VK Oost. Ik begrijp bijna niet dat niet iedereen er naartoe gaat en zegt, ik ga het ook doen. Hoe ervaar jij dat?
3: Nou, ik snap eigenlijk ook niet hoor dat er boeren zijn die nog niet lid zijn van de VK Oost. Want ben je daar één keer door gegrepen, zeg maar, dan wil je daar meer van weten. Het verdiept jezelf echt voor je bedrijf. Het is een lerend netwerk. Je leert echt van boeren. En het resultaat is voor boeren. Hè? In eerste instantie voor je eigen bedrijfsvoering. En maar als je met een hele club boeren goede zaken doet, zeg maar, dan betekent je ook echt serieus wat voor een gebied en voor de sector.
1: Je riep het net al, kringlooplandbouw. Dat is een prachtig woord, hè? Leuk voor Galgje, hoge score denk ik.
0: Ik word er heel blij van. Ja.
1: Maar voor de mensen die het niet weten, kan je ook nog even uitleggen wat dat nou precies inhoudt, kringlooplandbouw?
3: Ja, kringlooplandbouw, inderdaad. Je hoort er veel over. Wat is dat nou precies? Kringlopen sluiten. Het houdt eigenlijk in dat je zo met zoveel mogelijk middelen wat je hebt op je eigen bedrijf en zo weinig mogelijk input van andere van buitenstaande middelen, dat je daar je bedrijf mee kunt runnen. En dan gaat het in eerste instantie om verdieping in bodem. Hè, van wat weet jij van je bodem, wat weet jij van je mest, wat weet je van je veestapel. Dat zijn allemaal kwaliteiten. En hoe kun je die kwaliteiten zo optimaal mogelijk inzetten op je eigen bedrijf, zodat je zo weinig mogelijk input van buitenaf nodig hebt. Ja, dat wordt eigenlijk wel zoveel mogelijk. Dat is in de verzamelnaam de kringlooplandbouw.
1: Ja, en die kringlooplandbouw, dat zijn die 4 thema's waar jullie mee werken? Of staan die los van de kringlooplandbouw?
3: Nee, dat is we hebben 4 thema's waar we eigenlijk al jaren mee werken. Ze zijn wel eens enigszins iets van naam veranderd. Maar een basisthema is eigenlijk, zoals het woord al heette, kringlopen. En dat heette eerder ecologie. Ecologie zegt het eigenlijk al wel, dat is de kennis van de bodem. Hè? Want de bodem is ten alle tijde de basis. Dan is er een kringlooprendement. We zijn wel boeren, we willen kringlooplandbouw doen, maar wat is het rendement daarvan? Hè? We moeten wel, de schoorsteen moet wel blijven branden. We zijn in een sector die eigenlijk jaar in jaar uit aan het verbeteren is. We staan echt heel hoog op de wereldranglijst, wil ik maar zeggen, qua kennis en innovatie. En mede daarom is ook vernieuwend ondernemen een van de kringlopen. En de kringloop waar ik eigenlijk bestuurder ook van ben, is de verbinding. Dat heet eerst de verbinding met de maatschappij. Maar de verbinding binnen de sector is zeker zo belangrijk. Hè? Hoe ga je om met collega-boeren? Kun je samen optrekken? Hè? Hoe werk je met akkerbouwers? Hoe werk je met de loonwerkers? Maar daarnaast werken wij met partners. En dat is toch wel een heel belangrijk gegeven. Dat we werken niet alleen met boeren, maar ook partners. Zoals voerleveranciers, financiers, boekhoudbureaus, maar ook de bedrijven die de bodemanalyses verzorgen. Ik kan ze niet op één hand houden, maar we hebben een hele fanatieke club met partners die op allerlei manieren hun bijdrage leveren.
0: Streven jullie ook naar minder gebruiken van gewasbeschermers daarin? Want dat mis ik een beetje.
3: Nou, die heb ik niet kunnen noemen, nee. Dat zeker. Zeker. Gewasbeschermingsmiddelen, zeg maar. Maar dat hoort ook weer bij een stukje vernieuwend ondernemen. Hè, van waar moet je die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken? Welke wel en welke niet? En op welke planten wel en welke niet? Er zijn nieuwe technieken voor. Neem bijvoorbeeld het spotspray. Die alleen met een camera die plant opzoekt. Die bestreden moet worden.
0: Ja. Vanmorgen nog gehoord, ja, op de radio toevallig. Ja,
3: ja, supermooie techniek. En
0: tulpen, het waren uitjes, geloof ik. Daar gingen ze alle plantjes tussen uithalen met een lasertje, weet ik voor wat. En dat ging fantastisch. En waar vroeger heel veel mensen moesten werken, over effectiviteit gesproken. Er loopt er nu nog maar één rond te kijken wat hij aan het doen is, dat ding.
3: Ja dat kan. De techniek staat voor niets wat dat betreft. De camera's die kunnen ook mechanische onkruidbestrijding uitvoeren, maar ook de chemische onkruidbestrijding. En zie de chemie, zeg maar, dat is al vele malen minder geworden in de sector dan dat het eerder was. Maar helemaal zonder, zeg maar, kunnen we niet. We moeten datgene gebruiken op het moment wanneer het nodig is.
1: Ja, maar is het wel de bedoeling om echt naar helemaal zonder te gaan? Zou dat kunnen?
3: Ik vraag me af dat het nodig is. Ik zou bijna willen zeggen ja, heel graag. Beperken tot het minimum. Maar als er echt een serieuze uitbraak is van een bepaalde plant die we hier beslist niet kunnen hebben. Neem bijvoorbeeld het Jacobskruid of de Japanse duizendknop of zo. Ja, dan zul je toch ook moeten kijken van hey, wat zijn nou effectieve bestrijdingen. En als daar een chemie bij hoort, zeg maar, dan denk ik dat het belangrijker is om die plant uit te roeien helemaal achter de wegen te laten.
0: Dat is waar, maar het is een eenduidig soort. Daar zou je, laat ik zeggen, technisch gezien wat makkelijker mee om kunnen gaan om juist die te pakken te nemen. Maar goed, ik zit hier in dat werk, dus ik neem aan dat jij daar veel meer van weet dan ik. Maar het is een goede ontwikkeling, lijkt mij.
3: Gelukkig weet ik juist niet veel van chemie, omdat we het heel weinig gebruiken. En als ik het moet gebruiken, zeg maar, dan raadpleeg ik mijn partner, de loonwerker, van gewoon moet je eens luisteren, ik heb die en die plant, wat doen we eraan? Nou, dan heeft hij wel daar de juiste middelen en machines voor.
1: Ja, maar jullie hebben dus binnenkort maandag 8 juni die kennismakingsavond. Voor melkveehouders, akkerbouwers, loonwerkers, agrarische grondgebruikers. Ook voor de partners die je net noemde, die mogen daar ook naartoe.
3: De partners zijn zeker welkom, want het is belangrijk, zeg maar, dat partners ook weten, zeg maar, dat wat wij doen. De kennismakingsavond is hoofdzakelijk bedoeld voor potentiële leden van het VK Oost. De VK Oost, zeg maar, is wat ik al zei, was eerst VKA. We zijn doorgestart met ruim 200 leden, maar momenteel hebben we ruim 420 leden. En we hebben gezegd, nou, we hebben een boerenbestuur en een werkorganisatie. En we zeiden van nou, in Oost-Nederland zijn er gewoon heel veel gemeenschappelijke doelen waar we aan moeten werken. En dan kunnen we beter samen oppakken. En daarom gunnen wij en zouden wij echt de potentiële leden in Oost-Nederland verwelkomen bij onze club, bij onze vereniging.
1: Nou, daarom zou ik zeggen, agrarische grondgebruikers, ga allemaal naar de informatieavond op maandag 8 juni bij Jersey Koeien Klein Slenderbroek aan de Blauwdijk 2 in Honars. Dat begint om 8 uur. Je kan inlopen vanaf 7:45. De mensen moeten zich wel even aanmelden. En dat kan via info@vruchtbarekringloopoost.nl. En je kan natuurlijk alle informatie vinden op de website, vruchtbarekringloopoost.nl.
3: Ja, het wordt een hele leuke avond. Er is een studiegroep begeleider die een voorbeeld studiebijeenkomst gaat geven. Bestuurder Luc Diepman. Die komt uit dat gebied, die is aanwezig, die kan u echt werkelijk nagenoeg alle vragen beantwoorden. En wat dat betreft wordt het vast een hele leuke avond.
1: Nou, daar gaan we vanuit. Ik wil jullie heel veel succes wensen met deze avond en met de VK Oost. En
3: dank u wel.
1: Jij Edwin, dank je wel voor al deze informatie.
3: Dank u wel en succes met uw programma.
1: Dank je wel, tot ziens.

0: Ah, ik vind toch de versie van Timon en Pumbaa leuker. Uit de film.
1: Het is een versie van Jimmy Cliff trouwens.
0: Ja, wel een hele goede versie.
1: Ja, en we worden er allemaal beter van. Dat heb ik net gehoord. Dus.
0: Ja, ja. Nou, Hakuna Matata. No worries for the rest of your days. Geen zorgen. Wij gaan vakantie vieren.
1: Einde en van dit, streek was
0: ja,
1: het.
0: Naast de perspublicaties. Onze nieuwsbronnen deze week. Onder andere de Stentor, Vechtdal Centraal, RTVO's, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
1: Deze laatste van streek voor de zomerstop werd gemaakt door Astrid Jutte en Rob Nivaert.
0: Ja, dus tot na de zomerstop. Een hele fijne vakantie. En op 4 september is er weer een hele nieuwe van streek.
2: Van streek.
3: Vechtdal FM. Vechtdal FM. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op BOVO-opleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Vechtdal FM. Nieuws.
9: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft in het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Vechtdal FM.

0: sprookje en je hoorde kwijt hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Een hele goede morgen, 9:05. Het is het weekend van Vechtal FM van 30 mei 2026. Leuk dat je erbij bent. Wat ben je deze dag tot nu toe aan het doen? Misschien dat je nog lekker in bed ligt. Of ben je al wakker dan druk in de tuin omdat het vanmiddag weer zo stervenswarm wordt. De mussen vallen weer dood van het dak. Stuur het vooral door wat je aan het doen bent. Vechtalfm.nl/app. Hoor je zometeen Ace of Base met de sign. Maar eerst Lady Gaga en Doechii. Dit is Runway.

Ezer bezig, je hoorde de sign hier in het weekend van Vechtal FM. De Lady Gaga, Doechii en Runway. Het is het weekend dus van Vechtal FM. Goed dat je erbij bent. Ik ben heel erg benieuwd wat je aan het doen bent deze zaterdagochtend. Stuur het vooral over door. Kan via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl/app. Dan komt hij hier binnen. Anita stuurt ook een berichtje binnen. Die zegt, even kijken. Lekker bezig met taartbakken. Vanmiddag verjaardag van de kleine. Kijk, veel plezier. Gefeliciteerd ook trouwens. Even kijken wat krijg ik dan meer binnen. Lieke die luistert ook mee. Die zit in de auto. Als in van als bijrijder. Dat moet wel even bijgezet worden. Want ze stuurt een foto mee. Ze zit in ieder geval niet achter stuur. En ze zegt richting Antwerpen voor K3. Kijk, dat is leuk. Ik ga er morgen heen. Ik ben heel erg benieuwd. De OG K3 die treedt nog een paar keer op. Namelijk voor me deze week en volgende week nog in de AFAS Dome. De oude sportpaleis in Antwerpen. Ik wens je veel plezier. Ik hoop dat het een beetje mee gaat vallen. Als idee ga ik zometeen nog wel eventjes voor het idee. Dat denk ik wel leuk. Om nog even wat van K3 te draaien. Dat zometeen. En Koen die stuurt een berichtje of ik die oude klassieker die momenteel hoog in de hitlijsten staat van Justin Bieber en Nicki Minaj wil draaien.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It hoorde je hier in het weekend van Vechtel FM. Daarvoor nog Hartebeest en Summer Go. Hier in de studio van Vechtel FM hangt een heel groot matrixbord. Echt recht onder onze airco. En daarop staat de Harry Counter. Op dit moment 7 van de 10 shows zijn gegeven. Vanavond show nummer 8. En je hoort het nu hier in het weekend van Vechtel FM. Dit is Harry Styles, Aperture.

0: Maroon 5, Misery hoor je hier in het weekend van Vechtal FM. Zometeen hier het Vechtal FM Stringings. Maar eerst deze van Typhoon en Kan Het Niet Alleen.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel voor je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Het weekend van Vechtal FM met Typhoon en kan het niet alleen.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De harde wind zorgde gisteren voor meerdere meldingen in het Vechtal. Tussen 8:30 en 8:30 rukte de brandweer 7 keer uit in het Vechtal. 5 keer in de Krim en 2 keer in Dedemsvaart. In de nieuwe wijk in Dedemsvaart viel een grote tak op de weg. De brandweer heeft de boel de afgebroken delen in stukken gezaagd en verwijderd. En de windturbine van Nieuw-Leuze Synergy heeft weer 3 rotorbladen. Die werden deze week met een grote kraan gemonteerd. De laatste blad die zorgde voor wat vertraging door een technisch probleem. Dat is gelukkig inmiddels opgelost. De kraan wordt afgebouwd. En de verwachting is dat de windturbine eind juni / begin juli weer stroom oplevert. En de nieuwe asielopvang aan de Strangerweg opent later dan gepland door vertraging. En de vakantieperiode wordt waarschijnlijk pas 30 september. Er komen maximaal 50 volwassen asielzoekers. Vooraf volgt nog een bijeenkomst met de omwonenden. Ook blijft de opvang in Hotel de Zon langer open, omdat er nog geen andere opvangplekken beschikbaar zijn. Gaan we kijken naar het weer. Het is een zonnige, warme dag vandaag. Af en toe nog wel wat wolken. Het wordt zo'n 24 tot 25 graden. En morgen ongeveer hetzelfde weer. En dan kijken we naar het weekend. Dan is er kans op meer buien en ook wat frisser. Kijken we eventjes op de situatie op de weg. Het is relatief rustig hoor. Geen benoemenswaardigheden qua files. Ga nog even snel checken of er nog in de buurt Omagent ergens aan het flitsen is. Nee, helaas. Ja, helaas gelukkig om zo maar te zeggen.
1: Vechtal FM, Rick Maliepaard.

weekend van Vechtel FM. Met Kygo en One Republic. You're the Lose Somebody. Ik heb hem zometeen hier weer liggen. De groene Vechtel FM dobbelsteen. We gaan zo weer lekker even muziek dobbelen. Dat naar de nieuwe van Cameron Wincup. Dit is Kingdom of Fear. Hier in het weekend van Vechtel FM.

0: Cameron Whitcomb. En je hoorde Kingdom of Fear hier in het weekend van Vechtal FM.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier weer naast me liggen de groene Vechtal FM dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen gaan we draaien en juist luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Nummer 1, genre rock, alternatief en gitaar. Op dit moment Green Day en Basket Case.
1: 1.
3: Sometimes I give myself the dreams.
0: Lekker, dus nummer 1, rock, alternatief en gitaar. Wie weet wordt wel gedobbeld.
1: 2.
4: Met z'n allen bij elkaar.
0: Nummer 2 Nederlands product is voor Ome Henk en Op de Camping.
1: 3.
0: Nummer 3 is een genre pop. Chain the Crow op dit moment en Heaven.
1: 4.
5: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
0: Classic hits is Peter Fox en House am Zee.
1: 5.
0: Sinds gisteren Desire staat op het genre.

0: Muziekdobbel.
1: Maar goed, de vraag is, waar gaat hij op terechtkomen? 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? We gaan gooien in 3, 2, 1. Hij stuit het hier over het meubel heen. En hij komt erbij terecht op... Oh, daar. Dat is leuk.
2: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
1: Het is geworden nummer 2, het genre Nederlands product. Op dit moment staat er op Ome Henk en Op de Camping. Maar de vraag is, wat moet erop terugkomen? Welke plaat wil jij graag hebben op een Nederlands product op de muziekdobbel? Stuur hem door. Dat kan via vechtelfm.nl/app.
3: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja hoor, meneer Van Ooydonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? Heb jij er ook een beetje zin in?
5: Nou,

0: Gezellig, hè? Ome Henk op de camping stond op nummer 2 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, nu is de vraag, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje in de studio. En Anita kwam bij deze van Kraantje Papi en Lil Cranny.
3: Hey Lil Cranny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong.
0: Lekker nummer hoor. Staat bij deze dus op nummer 2 in de muziekdobbel. En wordt misschien komende vrijdag wel gedobbeld in Studio Paard. Hier op de vrijdagmiddag van Vechtal FM. Het is het weekend van Vechtal FM. Zometeen Jelly Roll onderweg. Naar eerst Ali Mercer, Travis McCoy. Dit is Wrapped Up.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

naam. Gert hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM. Zometeen wil ik weer eens eventjes een lekkere meezinger gaan draaien. Dus heb jij een leuk idee? Stuur het vooral door vechtalfm.nl/app. En over meezingen gesproken. Deze kan je ook zo meezingen. Never gonna give you up in het weekend van Vechtal FM. En dit is Rick Astley.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Chismokers, campassers en jullie don't lie hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Het weekend van Vechtal FM. Hele goede morgen. Het is 11:03. Leuk dat je erbij bent. Goed dat je radio weer op Vechtal FM hebt afgestemd deze morgen. En tot en met 12:00 ben ik gezellig bij je. Ik heb zometeen een lekkere rammer voor je. En namelijk een weekendrammer. En we gaan zometeen even lekker meezingen. Met welke dat wordt? Je hoort hem zometeen hier in het weekend van Vechtal FM. Dat naar deze van Rondé. En eerst Dua Lipa. Dit is Levitating hier in het weekend van Vechtal FM.

0: Rondé en je hoort een voicemail, nieuwe muziek hier in het weekend van Vechtel FM.
1: Meezingen met Vechtel FM.
0: Ik hou heel erg van meezingen. Ik vind het hartstikke leuk. Nou ja, onder de douche. Mijn vriendin wordt er soms helemaal gek van. Maar goed, ik vind het wel hartstikke leuk. Gewoon lekker meezingen. Even lekker je energie eruit gooien. Nou, daar hou ik van. Daarom doen we altijd op... nou ja, rond 10:15, 10:11, 10:15. Doen we altijd even lekker een meezinger. En wist je trouwens dat je ook iedere dag tussen 12 en 2 lekker kan meezingen? Ons motto is niet voor niks. Zing mee van 12 tot 2. Dan kan tijdens het Vechtel FM meezingmenu. Luister ook gewoon een keertje overdag naar Vechtel FM. Is ook hartstikke leuk. En even kijken hoor. Ik kan even de naam er niet zo snel bij vinden. Oh ja, Barry was het. Barry, die kwam met deze lekkere meezingen. Je vroeg namelijk welke meezingen kan ik zo meteen voor je draaien. En Barry kwam met deze van One Direction. I Live While We're Young. In het weekend van Vechtel FM.

Twente. En je hoort 3, 2, 1, de nieuwste hitstip van deze week. En ga je deze week ook nog extra vaak horen hier bij Vechtel FM. En de sticker van Vechtel FM waar je naar luistert. En ik heb gisteren een hele leuke LP binnengekregen. Ik heb een eentje gekocht met een handtekening van Snelle. Hij heeft gisteren zijn nieuwe album uitgebracht. Die heet Binnenspiegel. Dat is heel erg leuk, want op dat album, op de hoes ook, zeg maar, er zit ook een spiegel. En dan kan ik me ook mezelf doorheen zien. Dus dat is ook echt wel heel erg leuk bedacht weer. Ik dacht, ik ga even een plaatje draaien. Een plaat die op dat album staat, een track. Die heet Oude Liefde Roest Niet. Het is een plaat die hij veel geteased heeft. En eigenlijk, ik vind het ook wel een heel erg leuk nummer. Dus daarom wil ik hem ook graag even kennis laten maken. Alleen, er is een beetje één nadeel aan dat album. De platen, zeg maar, zitten heel dicht op elkaar. Dus ik moet even een beetje raar instarten. Even kijken of dit zo goed gaat. Even een beetje spoelen. Zo, en... Zo, doe maar op deze manier. Klinkt voor gemeten, maar het is maar even hoe het is. Snelle, hoor je nu hier van zijn nieuwe album...

Sarah Larsen, Midnight Sun, hoor je hier in het weekend van Vechtal FM. Zometeen hier uit Vechtal FM, streeknieuws onderweg. Eerste zomerhit wat mij betreft van 2026. De

0: de Bosa. En je hoorde Magnetic hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtal. De harde wind zorgde gisteren voor meerdere meldingen in het Vechtal. Tussen 5:30 en 8:30 rukte onder andere de brandweer 7 keer uit. 5 keer in de Krim en 2 keer in Dedemsvaart. In de nieuwe wijk in Dedemsvaart viel er een grote tak op de weg. De brandweer heeft de boel afgebroken, in delen en stukken gezaagd en uiteindelijk verwijderd. De windturbine van Nieuw-Leuze Synergy heeft weer 3 rotorbladen. Die werden deze week met een grote kraan gemonteerd. De laatste blad die zorgde nog wel wat voor wat vertraging, want er was een technisch probleem, maar die is inmiddels opgelost. De kraan wordt afgebouwd en de verwachting is dat de windturbine eind juni, begin juli weer stroom oplevert. En de nieuwe asielopvang aan de Strangerweg in Ommen die opent later dan gepland door vertraging. En de vakantieperiode wordt waarschijnlijk de opening pas half september verwacht. Er komen zo'n 50 plekken voor volwassen asielzoekers. Vooraf volgt er nog een bijeenkomst met omwonenden. Ook blijft de opvang in Hotel de Zon langer open, omdat er nog geen andere plekken beschikbaar zijn. Gaan we kijken naar het weer. Het is een zonnige weekend dit weekend. Vandaag veel zonneschijn, nu en dan wat wolken en morgen ook kans op een bui. Bij de dagen 24 tot 25 graden, dus in ieder geval zomers warm. En na het weekend meer kans.

Ik vind het echt een prachtig nummer. Nieuwe van Gracie Abrams. Die het Hit The Wall. En hoorde hier als nieuwe muziek hier in het weekend van Vechtal FM. Voor nog Supergrass en Alright. Hey, ik heb zometeen even jouw hulp nodig. Voor een lekkere weekenddrammer. Ik ga hem zometeen net voor 12 draaien. Welke jij wil horen, stuur hem door. Dat kan via vechtalfm.nl. En dan hoor je hem misschien zometeen net voor 12 hier.

Walk of the Earth, Lindsey Stirling en You're the Long Way Home. Ja, ik heb er toch altijd wel een zwak voor. Als er van die solisten in een popnummer zitten. Nou ja, zo is ook Lindsey Stirling. Het is een violiste die eigenlijk heel veel popnummers heeft meegedaan. Ik vind het echt heel erg vet. En trouwens, mocht je nog naar Harry Styles gaan, een van de komende drie die er nog aan zitten komen. Klein dingetje, er komt ook een stukje met solist in. Ik vond het echt prachtig. Het is het weekend van Vechtal FM waar geen solisten in zitten, maar wel wat er echt een banger is. Dat is deze. Macklemore, Ryan Lewis en Wens. Dit is Thrift Shop in het weekend van Vechtal FM.

Veldhuizen en Kempen hoorde je bij Vechtal FM. En ga maar gauw. Ik moet nog even een dingetje inwilligen wat ik eigenlijk al bijna anderhalf uur geleden zei. Dat ik nog wel even iets van K3 ga draaien. Ik ga er morgen heen en ik kreeg vanochtend al meerdere appjes naar de studio. In ieder geval iemand die onderweg was naar K3, al in de auto. Ik ga er morgen heen, ik ben heel erg benieuwd. En ik ben benieuwd of deze ook langs gaat komen. Staat het hele weekend nog een volgende week ook nog in de AFAS Dome, de oude sportpaleis in Antwerpen. Ik heb het over de OG K3. Je hoort hem nu hier in het weekend van Vechtal FM.

0: K3, Leonardo Hordy hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
2: Rick Maliepaard.
0: En daarbij komt er langzaam een einde aan het weekend van Vechtal FM. Voor mij in ieder geval. Maar zometeen hier na 12 is het weer tijd voor Andries van der Wolf.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Bijna.
0: Hoe is het ermee?
3: Ja, hartstikke goed.
0: Kijk, dat is mooi te horen. Dat is goed te horen. Wat heb je zometeen in het programma? Heb je nog leuke muziek?
3: Wat zei je? Ik had mijn koptelefoon nog niet op.
0: Oh ja, wat heb je zometeen in het programma?
3: Ja, nee, ik heb hartstikke veel leuke muziek mee. Ik kan vandaag daadwerkelijk een beetje de zomer doen. Want
0: ja, de zon schijnt nu weer. Voor mij wordt het vandaag. Even kijken, wat is het?
3: Volgens mij werd het 24, 25 graden, zoiets.
0: Ja, dat is op zich nog wel goed te doen. Dus,
3: ja. Nou ja, dat ging gisteren tijdens, als je een uitzending tussen 5 en 7 hebt, precies door de storm heen, dan...
0: Kon je dat niet echt doen?
3: Ja, nee, dat viel een beetje tegen. Maar dat gaan we vandaag even ruim inhalen.
0: Kijk, dat is leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Zometeen na 12 uur dus een zomers weekend van Vechtal FM.
3: Jazeker.
2: Weekend Rammer.
0: En net voor 12 ga ik nog eventjes een lekkere weekendrammer draaien. Nou, daar hou jij ook wel van, denk ik.
3: Ik denk dat ik er misschien ook nog wel eentje heb.
0: Nou, ik denk wel meerdere misschien wel.
3: Ja, misschien ook wel.
0: Kijk. Ik heb deze voor je in handen van Danero en Gigi D'Agostino. Dan weet je welke weekend welke het heb. Ik heb het over In My Mind. En ik wens je in ieder geval een goed weekend en veel plezier zometeen met Andries.

0: Dag hoor. Kusjes naar Rick.
1: Vechtal FM.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Vechtal FM Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vast zaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog. Zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtal FM. Het weekend van Vechtal FM met Andries.

0: Nothing But Thieves hoorde je met Evolution.
1: Het weekend van Vechtal FM met Andries.
0: Jazeker, het is 11:55 geweest. De zaterdagmiddag is officieel begonnen. En dan gaan we vieren hier in het weekend van Vechtal FM. En het komt goed uit. Ik heb nog wat in te halen. Gisteren maakte ik Thank God It's Friday hier op Vechtal FM. En ik had een hele lekkere zomerse playlist voorbereid. Want ja, het is de hele week fantastisch weer geweest. Ik zat er helemaal in. En het weer die dacht, ik doe toch even wat anders. Dus echt precies, tussen 5 en 7 tijdens de uitzending is het best een beetje aan het stormen geweest. Ik denk dat je dat misschien wel een beetje hebt meegekregen. Dus die zomerplaylist, die gaan we vandaag gewoon eventjes helemaal inhalen. Lekkere zomerhits komen er vandaag allemaal voorbij tot 2 uur. Mocht je daar nou zelf nog suggesties voor hebben trouwens, dat kan. We zijn live op twitch.tv/vechtalfm. Daar kan je meekijken met de uitzending. En je kan ook chatberichtjes achterlaten. Dus kom daar gezellig meekijken. En als je een verzoekje hebt, laat hem daarachter. Ik ben heel benieuwd welke zomerse platen jij in je bol hebt vandaag. Gaan wij hem aftrappen met Weezer. Dit is Feels Like Summer.

0: Stardust hoorde je. Met Music Sounds Better With You. Je luistert naar het weekend van Vechtdal FM. We zijn nog een beetje aan het bijkomen. Tenminste, ik ben nog een beetje aan het bijkomen van de ongelofelijke storm van gisteren. Het was kort maar krachtig. En dat was ook in de uitzending. Was het nog goed te merken? Heb ik zo een leuk fragmentje van. Maar ik kwam ook nog wat tegen online van een influencer die een klein stukje noordelijker zit dan wij. De enige echte TikTok Tamo, de grunfluencer. Oftewel de influencer van Groningen. Die had een filmpje geüpload over de storm. Ik weet 100% zeker dat een van deze uitspraken die in dit filmpje gaan voorkomen, dat of jij die zelf gedaan hebt, of je hebt ze iemand horen zeggen.
1: Zo moet je kijken, wat weer. Is dit nou maar mij, hè? Sokken, onweersbouwen. Ik kan mijn bak nou helemaal.
2: Heel goed voor de tuin. Is goed voor de tuin, hè, dit. Dit is heel goed, dit moet hebben.
1: Het is toch klimaatverandering, denk ik, al? Een flitsen, jou.
2: Ja, maar dit is goed, hè.
1: Het was ook droog. Het was ook al een tijdje droog.
2: Zo'n auto wel helemaal schoon.
1: Zo moet je.
0: Ja, ik weet 100% zeker. Een van deze uitspraken. Of je hebt ze gedaan, of je hebt ze iemand horen zeggen. Ik vond hem heel on point. Maar ja, is ook wel goed voor de tuin. Hè. Was ook wel echt weer even nodig. En ja, ook hier in de studio was het goed te merken. Ik zei het aan het begin van de uitzending al even. Gisteren hadden we Tangled It Friday. Dat programma maken we tussen 5 en 7. En nou ja, dat was echt precies tijdens het noodweer. Maar op een gegeven moment stond de studio hier ook redelijk te trillen van de donder. En dat was een heel goede timing ook met een nummer wat ik had klaarstaan. Dat is dit fragmentje.
3: En goed. Met zulke regenbuien als net, je vangt allemaal water.
0: Ja.
3: Of dat nou een voordeel of een nadeel is, dat weet ik niet.
0: Je hebt in ieder geval altijd gratis water bij je.
3: Ja.
0: Ja, nee, prachtig geregeld. Nou, wij gaan naar het NOS-journaal. Zijn we zometeen terug met de... Dit is Imagine Dragons met Thunder. Ik beloof dat dat geen sound effect was. Dat was echt daadwerkelijk gewoon hier recht boven de studio in Nieuw-Leuzen. Nou ja, gelukkig. Het dak zit er nog op. We zijn droog gebleven. Geen blikseminslag. De zendmasten staan nog. Dus oh, dan komt het ook allemaal wel goed. Maar nog even terugblikkend op gisteren. Is dit Imagine Dragons met Thunder. Just

Casey and the Sunshine Band hoor je hier in het weekend van Vechtel FM met Give It Up. Zometeen heb ik het laatste streeknieuws voor je. Ook Ron D komt eraan met Undecided. Maar eerst is dit Z samen met Hayley Williams. Stay

0: Rondé hoorde je met Undecided. En ik heb hier het laatste streeknieuws voor je op Vechtel FM. Tenminste, als hij het doet.
1: Vechtel FM. Streeknieuws.
0: Harde wind zorgde gisteren voor meerdere meldingen in het Vechtdal. Tussen 8:30 en 8:30 rukte de brandweer 7 keer uit. 5 keer in de Krim en 2 keer in Dedemsvaart. Aan de Nieuwe Dijk in Dedemsvaart viel een grote tak op de weg. De brandweer heeft de afgebroken delen in stukken gezaagd en verwijderd. De windturbine van Nieuw-Leuzen Synergy heeft weer 3 rotorbladen. Die werden deze week met een grote kraan gemonteerd. Het laatste blad zorgde nog voor vertraging door een technisch probleem. Dat is inmiddels opgelost. De kraan wordt afgebouwd. De verwachting is dat de windturbine eind juni of begin juli weer stroom levert. De nieuwe asielopvang aan de Strangeweg in Omme opent later dan gepland. Door vertraging en de vakantieperiode wordt dat waarschijnlijk half september. Er komen maximaal 50 volwassen asielzoekers. Vooraf volgt nog een bijeenkomst met omwonenden. Ook blijft opvang in Hotel de Zon langer open, omdat er nog geen andere opvangplekken beschikbaar zijn. Dan kijken we even naar het weer. Er is vandaag volop zonneschijn met weinig bewolking. De temperatuur zal nog ietsjes oplopen tot 25 of 26 graden. Vanavond blijft het weer ook prettig. Het koelt iets af naar ongeveer 20 graden en er wordt verder geen neerslag verwacht. Morgen iets meer bewolking dan vandaag, maar het blijft warm met temperaturen rond de 24 graden. In de loop van de dag zijn wel een paar losse buien mogelijk, met daarbij ook kans op onweer. Vanaf maandag gaan de temperaturen helaas wat verder zakken. Het zal dan nog bij een klein buitje blijven. Na dinsdag gaat het wel wisselvalliger worden. Dan nog even een snelle update van de wegen. Het is zaterdag, er is niet bijzonder veel te melden. Maar mocht je nog richting het noorden gaan rijden, let er dan eventjes op dat er werkzaamheden zijn. Op de A28 bij Hogeveen, bij knooppunt Fluitenberg, is de weg daar in meerdere richtingen dicht wegens werkzaamheden. Dus check even goed je route voordat je de weg op gaat.

was dit. Niet te verwarren met bakermat. Nee, watermat is het. Met Bullet. Ik kwam deze tegen door een TikTok-account. Vergeten Liedjes heet die. En die post allemaal oude nummers van zijn mp3-speler. Dan zitten daar vaak dingen dat ik tussen dat ik denk... Was dit vergeten dan? En dan bedenk je van, oh ja, dit komt uit 2014. Dit is al meer dan 10 jaar geleden. En ja, dan kan soms iets toch nog wel een beetje vergeten raken inderdaad. En deze was ik ook echt daadwerkelijk wel vergeten hoor, Bullet. Had ik echt, denk ik, misschien wel sinds 2015 of 16 niet meer gehoord. Maar heel blij dat hij weer in mijn afspeellijst zit. Scheelt ook gewoon zomer dat nummer natuurlijk. En ja, dat account heeft nog veel meer goede muziek. Daar had ik nu ook inspiratie uitgehaald voor de volgende plaat. Want ik zat even te scrollen nog. En toen dacht ik van, oh ja, nee, deze. Misschien niet helemaal vergeten voor mij persoonlijk. Maar ik dacht, ja, die moet er toch ook wel eventjes tussen. Ook uit hetzelfde jaar, 2014. Lekker drum en bass plaatje. Dit is Sigma met Nobody to Love in het weekend van Vechtel FM.

Je luistert naar het weekend van Vechtdal FM. Het is inmiddels bijna 1:05. Betekent dat we er zometeen eventjes tussenuit gaan. Voor het NOS Journaal natuurlijk. Het laatste nieuws krijg je hier zometeen. En als je goed oplet, dan zul je ook horen dat daar slecht nieuws tussen zit voor Henk Wijngaard. Kunnen we zometeen nog wel eventjes een beetje op inzoomen. Dat moet je zometeen even goed luisteren. En natuurlijk hebben we ook nog een weekendrammer om te draaien. Ik weet nog niet helemaal zeker welke het gaat worden. Dus ik ga er nog even goed over nadenken. Misschien als je nog suggesties hebt voor een hele dikke danceplaat. Laat het weten. Twitch.tv/vechtdalfm. Zijn we live in beeld en geluid. En daar is ook een chatfunctie bij. Ook niet weekendrammers. Gewoon leuke nummers die je graag wil horen. Mag je daar allemaal achterlaten. Zijn we zometeen weer bij je terug. Eerst is dit Cat's Eye met Gabriella.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

David Guetta samen met Sam Martin. Je hoorde Lovers on the Sun. Je luistert naar het weekend van Vechtel FM. Mijn naam is Andries van der Wolf. Een hele goede middag. En gezellig dat je erbij bent. Er is nog wel wat te behandelen zometeen. Ik zei al, je moet zometeen even goed luisteren naar het NOS-journaal. Ik ben benieuwd of je het had opgemerkt. Er is slecht nieuws voor Henk Wijngaard. Daar zullen we zometeen nog eventjes op gaan inzoomen. En ondertussen wordt er hier achter de schermen hard gewerkt om te bepalen wat de ultieme weekendrammer van dit weekend moet gaan worden. En verder hebben we natuurlijk nog heel veel lekkere zomerse platen klaarstaan om te vieren dat het na die storm van gisteren toch nog weer goed weer is geworden. Kan je een beetje nog lekker in de korte broek de naar beneden gevallen takken en beneden gevallen bladeren wegharken uit de tuin. Mocht je nog een suggestie hebben of een nummer die je heel graag daarbij wil horen, ga dan even naar twitch.tv/vechtdalfm. Daar zijn we live in beeld en geluid. En je kan daar een chatbericht achterlaten met je verzoekjes. En dan zie ik heel graag wat je graag wil horen. Danny die had nog een berichtje gestuurd op de app. Er is een nummer die kan je eigenlijk op een dag als deze niet overslaan. Dus die draaien we heel graag. Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky.

Met ja, ja, nee, nee. Je luistert naar het weekend van Vechtdal FM. En we doen eventjes een extra verkeersinformatie erbij vandaag. Ja, als je namelijk... het is niet per se heel erg dringend in de buurt. Maar als je nou vandaag van plan was... ik ga lekker naar Italië rijden. En je rijdt nu al ergens in Duitsland... of in Oostenrijk en je wil straks de grens overgaan... dat kan wel eens wat lastiger worden. Want de weg, de Brennerpas, die wordt op dit moment dichtgehouden. Niet Extinction Rebellion zit erop... maar inwoners van het dorpje Gries die houden de weg bezet. Die zijn daar om 11 uur gaan, zijn ze de snelweg gaan blokkeren... en dat gaan ze tot zeker 7 uur vanavond proberen vol te houden. Waarom is dat dan? Nou, de Brennerpas die is nogal wat drukker geworden de afgelopen 5 jaar. En met name heel veel vrachtverkeer komt er natuurlijk langs. Dat dorpje heeft zo'n 1300 inwoners en die zeggen inmiddels gewoon te verstikken in het verkeer. Er gaat ook allemaal sluipverkeer door hun dorp heen. Ja, daarom wordt vandaag dus de snelweg dicht gehouden, omdat zij al dat verkeer zat zijn. Dus ja, mocht je die kant nou toevallig net vandaag opgaan, zoek nog even snel een andere route. Of stel je reis even één dagje uit. Ja, voor sommigen is dat natuurlijk heel lastig. Zoals ook deze man. Ja, Henk Wijngaard met de vlam in de pijp. Ik hoop dat het gaat blijven lukken. Maar hij kan in ieder geval wel spelen.

Hoe blijft deze guy toch telkens nummers maken die zo zomer schreeuwen? Het is echt ongelooflijk. De nieuwe van Bakermat samen met Rani. I Love Life hoorde hier in het weekend van Vechtdal FM. En nog veel meer van zulke soort plaatjes wil ik er graag bij zoeken. We moeten er zometeen ook eventjes natuurlijk tijd maken om het laatste stringnieuws nog even te behandelen. Dus dat krijg je allemaal zo van mij te horen. En ik heb nog een paar nummers klaarstaan. Zometeen Bruno Mars met I Just Might. Maar eerst een oude bekende. DNCE met Cake by the Ocean. En vergeet niet, verzoekjes zijn welkom op twitch.tv/vechtdalfm.

0: Bruno Mars met I Just Might. Het is alweer 2 minuten over 2:30. Dat betekent dat het tijd is voor het laatste streeknieuws.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
0: De harde wind zorgde gisteren voor meerdere meldingen in het Vechtdal. Tussen 8:30 en 8:30 rukte de brandweer 7 keer uit. 5 keer in de Krim en 2 keer in Dedemsvaart. Aan de Nieuwe Dijk in Dedemsvaart viel een grote tak op de weg. De brandweer heeft de afgebroken delen in stukken gezaagd en verwijderd. De windturbine van Nieuw-Leusen Synergy heeft weer 3 rotorbladen. Die werden deze week met een grote kraan gemonteerd. Het laatste blad zorgde nog voor vertraging door een technisch probleem, maar dat is inmiddels opgelost. De kraan wordt afgebouwd. De verwachting is dat de windturbine eind juni of begin juli weer stroom levert. De nieuwe asielopvang aan de Strangeweg in Ommen opent later dan gepland. Door vertraging en de vakantieperiode wordt dat waarschijnlijk 30 september. Er komen maximaal 50 volwassen asielzoekers. Vooraf volgt nog een bijeenkomst met omwonenden. Ook blijft de opvang in Hotel de Zon langer open, omdat er nog geen andere opvangplekken beschikbaar zijn. Het weer. Er is vandaag volop zonneschijn met weinig bewolking. De temperatuur zal nog iets oplopen tot 25 of 26 graden. Vanavond blijft het weer ook prettig. Het koelt iets af naar ongeveer 20 graden en er wordt geen neerslag verwacht. Morgen iets meer bewolking dan vandaag, maar het blijft warm met temperaturen rond de 24 graden. In de loop van de dag zijn een paar losse buien mogelijk, met daarbij ook wel kans op onweer. Vanaf maandag gaan de temperaturen langzaamaan ietsjes zakken. En op een klein buitje na zal het maandag nog droog blijven. Vanaf dinsdag wordt het wel wisselvalliger. Dan nog even een snelle update van de wegen. Nog steeds geen grote files gemeld, maar als je richting het noorden moet, hou er dan eventjes rekening mee dat knooppunt Hogeveen dicht is vanwege werkzaamheden in meerdere richtingen op de A28 en de A37. Dus moet je die kant op, check even je route voor vertrek.
1: Vechtal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtal FM.
0: En verzoekje is er nog binnengekomen. Een heerlijke klassieker die ik al een tijdje zelf ook niet had gehoord. Danielle vroeg hem aan, dit is Kelly Clarkson met Heartbeat Song.
3: This is my-

0: Coldplay en BTS hoor je met My Universe. Je luistert naar het weekend van Vechtwel FM. En er is nog één ding wat we niet gedaan hebben. En dat moet zeker wel even gebeuren. Daar is het hoog tijd voor.
1: Weekend Rammer.
0: Het is nog tijd om even een paar lekkere danceplaten te draaien. Zo in de laatste 20 minuten voor 2 uur. En er zijn weer genoeg lekkere danceplaten om uit te kiezen. Ik heb weer 2 nieuwe meegenomen van welbekende namen in dit item inmiddels. Eentje, ja, het moest gebeuren. Armin van Buuren heeft weer nieuwe muziek uitgebracht. Sorry jongens, ik kan het niet helpen. Ik heb mezelf in de appgroep gezet van Vechtwel FM als de Armin van Buuren promotor. Dus ja, die moet er gewoon inkomen. Samenwerking met Hannah Leng, een rework van de track You Got To Know. Ga je zo meteen horen. En daarna heb ik nog een nieuwe voor je van Nil Six. Nil Six is een duo van Orjan Nilsson en Mark Sixma. Beide al heel lang actief in de dancewereld. En de afgelopen jaren werken die samen onder de naam Nil Six. En dat is echt een gouden combo. Echt elke track die ze uitbrengen is gewoon een enorme banger. En zo ook deze. Nostalgia heet die. Die ga je zo meteen horen. Eerst Armin van Buuren en Hannah Leng. Dit is You Got To Know. You got to know.

De nieuwe 06 Nostalgia hoor je hier als tweede weekendrammer in het weekend van Vechtdal FM. Omdat we er geen genoeg van kunnen krijgen. Ik zei het al, alles wat die jongens met z'n tweeën aanraken, Orjen Nielsen en Mark Sixma, verandert in goud. Ik vind het echt een topplaat. Nou zit ik wel een beetje in de stemming. Ik denk dat we er nog eentje doen, maar dan ga ik even een paar jaartjes terug in de tijd. Oh, een jaartje of 5 zullen we doen. Calvin Harris en Tom Grennan hadden toen een hele grote hit. 2021. Dit is By Your Side. When you

0: Fuel.
1: DJ Shadow en De La Soul met Rocket Fuel. Nee, niks nieuws over SpaceX of zo. Ik had gewoon zin in die plaat. Gewoon een topplaatje ook voor dit prachtige weer. En ik moet hem ook alweer gaan afsluiten. De tijd die vliegt als je plezier hebt. Maar ja, het is alweer bijna 2 uur. En dat betekent dat het zo alweer tijd is voor de sporttribune. De jongens zitten al klaar. Hessel en Jari. Jongens, hoe is het ermee?
2: Ja, goed.
3: Ja, ik heb er zin in. Het gaat heel goed zo. Dus 5 wedstrijden. Dus, lekker veel doorschakelen. Veel verslaggeving. We gaan het horen.
1: Het wordt lekker druk voor jullie.
4: Ja, het is mooi weer. Dus dat is ook mooi. Ja, natuurlijk. Ze hebben er mooi weer bij tijdens de wedstrijd.
1: Dat helpt er zeker bij.
4: Beter dan gisteren in ieder geval.
1: Ja, nee, inderdaad. Dat scheelt dat die bui niet vandaag overtrekt.
4: Nou, inderdaad.
3: Ik zou zeggen, ga lekker in de tuin zitten, radiootje aan en dan genieten van de wedstrijden.
1: Nou, klinkt als een goed idee. En dan zou ik tegen jullie willen adviseren, zet zo nog even die airco aan.
4: Ja, dat doen we.
3: Ja, goed plan.
1: Ben ik er de

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: TV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub en bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege het drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is de Sporttribune.
5: Het sportprogramma van NOS-FM, Delta FM en Vechtal FM.
0: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
6: De Sporttribune van 30 mei 2026. De techniek is in handen van Jari de Jonge, medepresentatie ook. En de hoofdpresentator is Wessel. Goedemiddag.
7: Goedemiddag Jari en goedemiddag luisteraar. Net zoals vermeld inderdaad op de lokale omroepen al, 5 verslaggevers, 5 wedstrijden. 1 is al begonnen. We gaan dus zometeen gelijk overschakelen met Corné Bal. Hij zit voor ons bij Dato en dat ga je horen. Ik ben ook kwijt.
6: Ja, nee, dat geeft niet. Ja, we moeten nog even weer inkomen. Hè? Weer een poosje geleden. Tenminste, ja. Voor mij wel in ieder geval. Ik moet vooral... je mag mensen niet zwart maken om hun naam natuurlijk. Maar ik vind het altijd wel ironisch dat je dan Bal van achternaam heet als je dan ook sportverslaggeving doet.
7: Ja, dat is
6: dus laten we dat gelijk maar dan even uit huis hebben. Want anders ga ik daar de hele tijd weer mee zitten. Ik denk, ik wil hem toch even inkoppen. Nee, we gaan er wat moois van maken. Tot 5 uur de
7: sporttribune.
6: Dus, ja, we gaan er een mooie uitzending van maken. En dus echt met honderden verslaggevers overal en nergens in het land. Zo simpel is het ook wel weer.
5: De Sporttribune.

0: Uit 1989 hoorde je in de sporttribune Free Fall in Tom Petty. Het is 2:10 op deze 30 mei 2026. Tot 5 uur is dit namens RTV4 de sporttribune. En Wessel, wat hebben wij allemaal in het programmaboekje staan van vandaag?
1: Ja, vandaag spelen de wedstrijden voor promotie of degradatie. Dus het spant erom. Daarom ook extra veel verslag is vanmiddag. We hebben een andere cornerbal bij Davis to Be Quick. Net vermeld, om 1:30 begonnen. Den Haag speelt tegen CSV 28. Voor de eerste klasse tegen de tweede klasse. Ook allemaal degradatie tegen promotie, wat ik hier zeg. Daar hebben we de Jan Bos zitten. Tweede klasse tegen derde klasse is FC Suje tegen Mediterrano, het Enschede. Daar hebben we geen verslag gegeven momenteel. Of is het AC? Oh, ik snap deze agenda niet helemaal. Een beetje raar gedaan. Derde klasse tegen vierde klasse hebben wij de Turbantia Hengelo tegen Bergentheim. Die speelt vanavond tegen 6 uur. En om 2:30 trapt GT Goor af tegen Bruggetveld. Daar hebben we Wolters Lange zitten. FC Ommen en Hardenberg 85 moet ook spelen. Maar die spelen pas volgende week. En met slot hebben we de vierde klasse tegen de vijfde klasse. En we Marienberg 85 tegen de Turbantas 1897. Daar hebben wij Enke Lubbers zitten. En tenslotte hebben wij OWZ 24. Daar is Ben Harris voor ons. Die krijgt Hengelo op bezoek.
0: Kijk aan. Vol programma. Dat is sowieso. Welke gaan we zo meteen als eerste eens eventjes horen in de uitzending?
1: Nou ja, wij hebben dus één wedstrijd die is al begonnen. Die gaan zo nog de eerste rust in. Mm-hmm. Dat is Cornee Bal.
0: Ja.
1: Ik maak nog eventjes mijn schemaatje af en dan bellen we Cornee Bal. En dan hoor je hem zo meteen dadelijk.
0: Moet helemaal goed komen. Gaan wij nog even een plaatje draaien. Dit is de nieuwe van Higo. Hele fijne single die een paar weken geleden uit is gekomen. En tevens natuurlijk ook provinciale trots. Vallen in geluk.

0: Dit najaar gaan ze op tour. Ze gaan onder andere Nijmegen aandoen, Eindhoven, Den Haag, Amsterdam en Groningen. De band Higo uit het mooie Zwolle en Vallen in Geluk. Wessel, wij hebben volgens mij de eerste verslaggever aan de telefoon.
1: Dat klopt en dat is niemand minder dan Corné. Om 13:30 afgetrapt en ook afgelopen woensdag al gespeeld. Corné, hoe gaat het met Detail tegen Be Quick?
0: Ik dacht al dat het een beetje rustig was inderdaad op de lijn. Ik heb hem wel moet hij denk ik even opnieuw gebeld worden wellicht.
1: Ja.
0: Zoals even, misschien lijn 1, dat zou ook nog kunnen. Nee, we hebben weinig op de lijn. Nou, we gaan even gauw terugbellen. Zo simpel is het ook natuurlijk wel weer. Kan ik alvast even vertellen wat wij zometeen nog qua muziek onder andere hebben. Want ja, de Sporttribune is natuurlijk een sportprogramma. We hebben ook nog muziek. Blijf lekker hangen voor onder andere zometeen Bruce Springsteen. En...
2: Ik
0: kan even
2: zien.
0: Kijk, ja, even kijken. Ja, kijk, dat was het. Ja. Nou, kijk, ik heb het goed volgepraat. Corné, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hallo, vertel.
2: Ja, nou, we hebben net de 40ste minuut. Be Quick maakt net 1-1. Wij kwamen in de 16e minuut op 1-0 door een mooi doelpunt van Frank Smit. De wedstrijd, ja, ik vond dat we hem wel in handen hadden, de wedstrijd, de controle in ieder geval. Maar helaas, uit een dieptebal in een goede voorzet, kopt de spits de 1-1 binnen. Dus nog een paar minuten tot de rust en dan de tweede helft vanaf.
1: Oké, en hoe is de wedstrijd verder verlopen? Zijn er al bijzondere momenten geweest?
2: Nou, er zijn weinig. De wedstrijd verloopt vooral voorzichtig van beide kanten. Er worden niet heel veel risico's genomen door zowel Dero niet als Be Quick niet. Het is vooral de verdedigende linies gesloten houden om geen tegendoelpunt te krijgen. Nou, helaas, voor ons is het niet gelukt. Maar we hebben er volop vertrouwen in dat het nog goed komt. Dus... ja, verder wel een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. Be Quick, zeker geen slechte ploeg. Gevaarlijke, snelle spelers voorin. Dus het is uitkijken.
1: Ja, en ik zie hier dat de afgelopen woensdag, 27 mei, was de eerste de wedstrijd van Be Quick tegen Detail. Was je daar ook bij toevallig?
2: Ja, daar was ik ook bij. Dat was 0-0. Die wedstrijd was ook voorzichtig van beide kanten. Een eerste wedstrijd natuurlijk in een tweeluik. Beide ploegen wilden gewoon per se niet verliezen. Dus ik vond het tempo heel laag. Ik vond wel dat wij sterker waren aan de bal. Wij kregen ook wel meer kansen naar Be Quick. Vooral één grote van Kevin Stockingreef, die alleen op de keeper afging. Maar helaas recht op de keeper schoort. Er was ook nog een kopbal van ons uit een corner. Die ging over de doellijn, wat hard een doelpunt moeten zijn. Maar helaas zag de grensrechter niet dat de bal in zijn geheel over de lijn was. Dus de wedstrijd bleef 0-0. Ja, dus het is vandaag een do-or-die wedstrijd op beide ploegen.
1: Ja, het spant er dus echt om. Want het strijdt dus tegen degradatie en
2: klopt.
1: Be Quick voor promotie.
2: Ja, klopt. Be Quick speelt in de eerste klasse Noord. Die spelen voor promotie. En wij dus helaas tegen degradatie. En het is dus over twee wedstrijden wordt dit beslist. En dan de winnaar van die tweeluik gaat door tegen de winnaar van de wedstrijden Roekster Boys tegen Longa 30. En die wedstrijden worden dan ook woensdag en volgende week zaterdag gespeeld.
1: Is er echt een reden dat dit in de tweeluik wordt gedaan?
2: Ik heb geen idee. De KNVB die stelt het competitieschema op. En dat wordt op deze manier wordt beslist tegen degradatie. Dus het zijn twee uit- en thuiswedstrijden als je doorgaat. Ja. Nee, maar daar hebben wij geen invloed op als clubs.
1: Ik voel me gewoon af of er... We gaan zo meteen bij inchecken. Ik denk dat het dan na de rust wordt. En geniet van de koffie, zou ik zeggen.
2: Ja, dankjewel. Jo, dag.
3: De Sporttribune.

0: En we hadden in de studio even een rolletje over dat dit nummer voor eeuwig is verbonden aan een internetgrapje met een geit.
1: Ja.
0: Met een schreeuwende geit. Dat is, je moet het maar eens opzoeken. Ik denk als je op Taylor Swift Goat, als je dat opzoekt, dan krijg je het filmpje wel hilarisch om te zien.
2: Dat heel veel mensen van onze leeftijd ook wel kennen.
0: Ja, ongetwijfeld. Dat kan niet anders. Taylor Swift, I Know You Were Trouble in de sporttribune. En daarvoor nog The Cooks en She Moves in Her Own Way. Maakt het tijd voor een rondje aan sportnieuws, want er is een klein uurtje geleden toch wel prangend nieuws binnengekomen als het gaat om de voetbalwereld. Wessel, wat is er aan de hand?
2: Ja, de trainer Arne Slot uit Bergheim is ontslagen bij Liverpool. De Engelse topclub maakte vandaag bekend dat het samenwerking per direct wordt beëindigd. Liverpool noemt het vertrek van Slot een moeilijke beslissing, maar zegt dat verandering nodig is om de club verder te helpen. De zoektocht naar een nieuwe trainer is inmiddels gestart. Slot werd eind 2024 aangesteld als opvolger van Jurgen Klopp en kende een droomstart door direct kampioen van Engeland te worden. Zijn tweede seizoen verliep echter minder succesvol. Liverpool eindigde als 15 in Premier League en werd uitgeschakeld in kwartfinales van zowel de Champions League als de FA Cup. Nou, twee weken geleden gaf Slot nog aan dat hij ook volgend seizoen trainer van Liverpool wou zijn. Maar de beslissing kwam daardoor hier echt onverwacht aan. In de reactie bedankt Slot de club van de supporters en voor de afgelopen jaren. Het was een geweldige reis en ik ben erg dankbaar voor dat we samen kampioen mochten worden, zei de coach uit Bergheim. Door het vertrek van Slot zijn er momenteel geen Nederlandse hoofdtrainers meer actief in de 5 grootste voetbalcompetities van Europa. Je hebt de grote competities van Europa, maar je hebt ook grote competities van de gemeentes. We hebben OWZ24, die speelt tegen Hengelo, tegen promotie degradatie. Daar zit Ben Harms. Ben Harms, goedemiddag.
3: Goedemiddag, wel goedemiddag luisteraars. Ja, welkom hier op het sportpark De Polderhoek in Kloosterhaar. Waar wij vanmiddag gaan ook de wedstrijd gaan verslaan in die na-competitie tussen OWZ24. Dus oranje, wit, zwart 24, het combinatieteam van Kloosterhaar en de voetbalvereniging Kloosterhaar, Sipkel en Sipkelo. Die dus zeg maar de na-competitie ingaan voor behoud van de vierde klasse. En tegen wie doen ze dit? Nee, dit doen ze niet tegen een kampioen van de vijfde klasse. Dit doen ze tegen een degradant, je kunt wel zeggen een degradant. Want HVV Hengelo 1909, zo oud is die vereniging al. Die komen dus uit de vierde klasse. En dat is een gerenommeerde club uit Hengelo. En toch wel laag gezakt. Ja, en zij stonden onderaan in de vierde klasse E. En ze waren in principe gedegradeerd. Totdat dus een van de ploegen in die vierde klasse E ermee stopte. En zodoende kreeg dus Hengelo 1909. Kregen dus de mogelijkheid om de na-competitie nog te spelen. Voor behoud in de vierde klasse. En ja, in die lagere teams, ik bedoel, kom je dat gewoon tegen. Ik wil de vierde klasse tegen vierde klasse spelen, vijfde klasse tegen vijfde klasse kampioenen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op deze manier, je hoort het vuurwerk hier afgaan, want de spelers die gaan ook. Het is een heuse wedstrijd, het is een spannende wedstrijd hier vanmiddag. Ja, en Richard Tempelman, die aan het einde van het seizoen dus al deze wedstrijden afgelopen zijn, de ploeg gaat verlaten na een groot aantal jaren. En hij gaat wat trainen volgend seizoen bij Stevo 2. En Wienand Top uit Hardenberg, die trainer is nu dan bij HHC Hardenberg. Onder de 23 wordt hier de nieuwe trainer. Ja, vooralsnog hebben we dat we dit hebben dan. Maar hoe spelen dan de beide ploegen vanmiddag? Dat zal ik u vertellen. En ze gaan onder leiding van Yassin Tas en die komt uit Harderwijk. OWZ24, dat noem ik u zo, Hengelo, dat gaat spelen met onder nummer 1 Jerry Zomer, de doelman, Thijs Kerkhoff, Eli Baho, Sebastiaan de Mol, Danny Atzink, Jan Peters, Thijs Klaassen, Michael Berends, David Tel, Koen Vleer en Jasper Essendam. Trainer van Hengelo 1909 en 1909, dat mag u er straks vergeten, want ik noem het ook niet meer. Trainer is van hun Michael Pelopessi. dan de thuisploeg, kan ik wel zeggen. Of de ploeg OWZ 24. OWZ 24 speelt onder nummer 1 de doelman Davy Gerrits. Nummer 3 Sven Nijboer. Nummer 4 Patrick Withaar. Nummer 5 Nathan Luisman. Nummer 6 Levi Roesing. Nummer 9 Milan Platjes. En nummer 10 is Boris Wijngaarden. Nummer 11 Lars Benjamins. Nummer 14 Stan Ravenhorst. En nummer 15 Hielke Stoeten. En nummer 18 dat is Stan Eckel. Trainer wat ik wil noemde Richard Tempelman. Wat ik nu nog wel even noemen. Wie onder andere op de reservebank zit bij OWZ 24. Dat is good old Mark Boshoven. En misschien komt hij er nog in. De goalketter van Kloosterhaar destijds. Ik zou zeggen tot over een aantal minuten. Want de spelers staan nog niet op het veld. En dan zal scheidsrechter... Scheidsrechtertas voor de aanvang fluiten bij deze belangrijke wedstrijd. En gaat de winnaar van deze wedstrijd, die gaat door en die gaat volgende week spelen op een neutraal terrein tegen de Sportclub Reizen. Zover is het nog niet. We moeten eerst hier maar eens even zien dat OVZ 24 deze lastige hobbel kan en gaat nemen. En deze winnend gaat afsluiten. We wachten af. Tot straks.
2: Tot straks, Ben.

0: Thomas Gray in de Sporttribune met Rumors. En daarvoor een Golden Oldie. En dat is ook wel leuk, want de band die heet Goldie. Het fantastische Making Up Again hoorde je hier. En wij gaan volgens mij even weer schakelen naar verschillende wedstrijden. Wessel, hoe zit het er allemaal mee?
1: Ja, ik heb gehoord, we zijn afgetrapt. We beginnen eerst met Den Ham. Die strijdt tegen Digitatie, tegen CSV 28. Daarvoor hebben we Jan Bos zitten. Jan Bos, goedemiddag.
2: Dat klopt. Goedemiddag hier vanaf Sportpark De Rohorst. Tweede wedstrijd Den Ham tegen CSV. En dat was zo net een dikke kans voor CSV en even daarvoor ook al. Dus dat Den Ham moet een beetje op zijn quizieve zijn vandaag. Deze wedstrijd, want er is een wedstrijd. Alleen de winnaar gaat door naar de volgende ronde. De verliezer die is, stel dat Den Ham verliest, zijn we direct gedegradeerd. En stel dat CSV verliest, dan spelen zij gewoon volgend jaar opnieuw tweede klas. We doen het met de volgende opstelling. Tijn Masman achterin. Of we bedoel Knoel Veldkamp, dan Tijn Masman, Joost Peuring, Jan de Bolks, Zaki Mohammed, Rendel van Haas, Jurgen Jaspers, Ruben Kelder, Justin Smit, Bas Timmerman, Knoel Veldkamp, die heb ik gehad op doel, en Louis Vijfhuizen. Nu we missen vandaag is Reen Koorstra. Reen is gisteren getrouwd en neemt het van mij aan dat de hele selectie van Den Ham gisteren op die bruiloft is geweest. Dus ik weet niet of dat of nadelige of positieve gevolgen heeft voor de inzet en de conditie van vanmiddag. We gaan het zo dadelijk allemaal zien. We begonnen met de wedstrijd met een mooie kans voor de hand van Rendel van Haast. Op de rechterkant die net een fractie te laat afdrukte. Maar daarna was het twee keer een dot van de kans voor CSV. Dat had ook zomaar de achterstand voor de hand kunnen zijn. 8 minuten op de klok. We hebben nog steeds een 0-0 stand hier bij Den Ham tegen CSV.
1: Dankjewel Jan. Ik wil het zeggen, zo weer bij je in. En niet voordat we naar Goor gaan. GTC Goor, daar hebben we Wolter de Lange zitten. Daar speelt Bruchtenveld. Jullie zijn afgetrapt. Hoe gaat het daar, Wolter?
3: Ik zit in Marienberg. Niet in Bruchtenveld.
1: Oh. Heb ik de nummers ook aangehaald.
0: Kan gebeuren.
1: Ja. ik bel Excel voor Bruchtenveld.
3: Ik zit in Marienberg en de Tubanders. Ja, Goor is mee te ver. Nee, ik zit hier in Mijnberg, die banden. We hebben net afgetrapt. En Mijnberg, dit is de derde jaar achter elkaar. Dat we zo'n beetje na competitie moeten spelen. En ben je onderaan. Ja, de Tubanders zijn. Ik sprak net een van het publiek van de Tubanders. Die zei: ja, als we de laatste wedstrijd gewonnen waren, waren we gepromoveerd. En we zijn volgens mij derde, hadden we het over. Kijk. Alleen de Tubanders hebben wel de topscorer van Overijssel in hun geleden. En nu komt Job. Hey, levensgrote kant van Marienberg net. Echt vrij. Vrij voor de keeper. En de Tubanders hebben Platvoet. Een zoon van Rick Platvoet. En die heeft dit seizoen 33 gemaakt. En die gaat naar dit seizoen vertrekken bij de Tubanders. Die gaat naar Emmen. Dus dat is een groot talent. Dus dat vind ik Marienberg maar één taak. Hou die jongen in ieder geval in de gaten. Als je die vast kan houden. En Marienberg zelf is vrij compleet. Alle jongens zijn. En dit keer voor de keeper verkozen voor Thijs. Snap ik eigenlijk niet. Maar ja, ik ben geen trainer natuurlijk. Maar goed, laten we hopen dat Thijs goed doet. En Marienberg, ja, je moet vanmiddag winnen. En als je wint, dan heb je volgende week of het in Heracles of tegen Hulsum. Dus zelf vanmiddag spannend worden hier. En we hebben nu ook 5 minuten gespeeld. 0-0. Er is één kans hier geweest voor Marienberg, wat ik net al zei. Dus het is afwachten, het is nu een beetje aftasten. Ja. En ik durf ook niet in te schatten hoe die 5e klas is. Ik heb geen idee. Dus laten we hopen dat we hier vanmiddag positief afsluiten. Dus nu 5 minuten gespeeld, 0-0.
1: Dankjewel Wolter. En dan gaan we na de muziek door naar één clubbers die wel in Goor zit.
4: De Sporttribune.

0: je moet drie albums van de Bruce Springsteen in de kast hebben staan. 1975, Born to Run. Dan moet je deze hebben, waar deze Prove It All Night op stond. Uit 1978, Darkness on the Edge of Town. En natuurlijk gewoon het klapstuk als het gaat om commercieel succes van The Boss. Born in the USA uit de jaren 80. Als je die drie hebt, dan heb je eigenlijk gewoon basically de beste albums van deze man. Dit was een fantastische die je niet zo vaak hoort. Prove It All Night in de Sporttribune. Wesselweg gaan even weer volgens mij naar verslaggevers toe, hè?
1: Ja, want hoe leuk de Boss ook is, we zijn niet voor de sport. En clubbers die weten hoe het met de sport gaat. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hij toont wel goede muziek erbij. Verschrikkelijk. Maar goed.
0: zit je... Oh, auw.
2: Generatiekloof, denk ik.
0: Nou, dat denk ik ook.
2: We zijn hier in de Goor en de wedstrijd Bruggeveld, of Goor tegen Bruggeveld. We zijn een minuut of 6-7 bezig en Goor die heeft al twee dikke kansen gehad. En Tim Wassink, de spits van de topscorer van Goor, die kwam al één keer binnenkant paal. Wat geluk kon doelman Riekes kon de bal weer oppakken van de terugspring de bal. En er was net een kans die ging over net over het doel heen. Dus, maar in ieder geval de Goor is een omschakelploeg die lange bal naar voren naar Tim. Tim Wassink en die probeert daar iets van te maken. Nu Bruggeveld krijgt Bruggeveld de corner. Dat net was een dikke overtreding op Henry of nee, op Milan Eggevoor. Die een goede vrije trap kwam daaruit en die werd net bij de tweede paal ging die over. En maar goed, de cornerbal van Luc Roeleveld. Kijken wat dat gaat worden. Dat, even kijken hoor, wat gebeurt er? Ach, de grens weer te vlak kapot. Jongen, we zijn al wat later begonnen. We zijn voetbal op een bijveld. Het hoofdveld dat ligt eruit hier zo. En er is een bijveld. En de netten waren al niet moest gecombineerd. En nu is de vlag in de reparatie. Dus het is allemaal nog niet. Het loopt nog niet allemaal. Dus waarschijnlijk hebben ze de vlag ook van het hoofdveld niet meegekregen. En dan is er verveeld pieptoontje zit erachter. Kan die erachter weg of niet?
1: Een bedje.
2: Ja, zo ja. Dus, maar goed, de corner die wordt nu genomen. Even kijken, Roeleveld die vrij geeft de bal vrij. Nu komt die bal voor. Kijken wat dat wordt. Hebben we daar iemand? Ja. Nico Bordijnen, die kopt die bal er even binnen. Zo, cornerbal. 1-0 van Bruggeveld naar een 7, 8, een kleine 10 minuten voetballen. Dus, nou, mooi moment zo.
1: Ja, geweldig gedaan. Kan je nog iets meer vertellen over de goal?
2: Sorry?
1: Kan je iets meer vertellen over de goal?
2: Nou, die was een cornerbal.
1: Ja?
2: Cornerbal van Roeleveld. En die werd keurig binnengekomen. Nico op het einde, die kopt die bal binnen. Dus Bruggeveld staat na 12 minuten met er 1-0 voor. Ondanks dat die lui al een paar kansen gemist hebben. Nu komt die weer op zijn lange bal op Wassink. En die heeft al twee kansen gehad. En Bruggeveld die krijgt één kans. Dat is een doelpunt. Dus, nou... Kijken wat tot vanmiddag.
1: Ja, we gaan zien of dit voortzet. Intussen gaan we terug naar de wedstrijd die al uit de rust is. Dat is Deto tegen Bequick. Corné Bal, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, we zitten inmiddels in de 59ste minuut. Stand is nog steeds 1-1. Inmiddels twee wissels aan Deto kant. In de rust is Bas Posma vervangen door Joas Heersing. En zojuist heeft Koplan Soumaoro geblesseerd het veld verlaten. Voor hem in de plek is Lars Rekers gekomen. Ja, het speelbeeld tweede helft. Bequick heeft veel de bal. Oogt ook dreigender. En Deto probeert iets meer vanuit de organisatie. Vanuit de counter zeg maar. Maar op het moment Bequick is iets meer de bovenliggende partij. Zonder dat ze echt nog gevaarlijk zijn geweest. Eigenlijk nog geen kansen geweest in de tweede helft.
1: Dankjewel, Corné. Deto gaan we dan weer naar OWZ tegen Oranje-Wit-Zwart 24, toch Ben?
4: Ja, hier zo in het schitterende Kroosjehaar kun je wel zeggen. In, zitten we in de 13e minuut met de stand 0-0 nog steeds. En we zagen net al een enorme goede mogelijkheid voor de gasten, voor Hengelo. En het was daar zo'n kansje. Geheel vrijgelaten op de rechterkant was het Jan Peters die daar zo goed daar zo door mocht gaan van Kroosjehaar. En nam de bal ook in één keer op de sloffen. Die voorzet die werd eveneens daar zo uit de rug was die weggelopen. Dat was Michael Berends, de rug weggelopen daar zo van Wijngaarden. Die dus even stond te slapen. Maar dat was ook bijna fataal voor Kroosjehaar. Want het schot van de speler van Michael Berends. En hij knalde de bal via de lat. Ging die bal daar zo over doelman Davy Gerrits heen. Maar hij raakte ook de bovenkant lat en de bal ging over en weg was het kansje. Gelijk was het een moment van wisselen bij Kloosterhaar. Het was Nathan Luisman die daar zo al geblesseerd het veld moest gaan verlaten. En Bart Warming, de nummer 13, hij is zijn vervanger. En die speelt dus al na 13,5 minuut. Speelt hij al deze wedstrijd? We moeten deze wedstrijd een vervolg geven. Met een bijna een mogelijkheidje was daar zo het voor Kloosterhaar. Maar op het laatste moment, ik dacht dat het was dat had Davy Tel die daar zo, was Benjamin, die daar zo gestuurd werd op het laatste moment. Randje 16, dus die kans voor Kloosterhaar ging net niet door. En we zitten inmiddels al na het kwartiertje is het al een ingooi voor Hengelo. En dat zal gebeuren door Jesper Essendam, die daar zo de bal daar zo. Ik denk, als ik het zo ga zien, dat het behoorlijk ver vooruit komt. Maar er moet even weer gewacht worden. De scheidsrechter Tast geeft daar even een balletje, jongen. Want anders kunnen we niet verder spelen. Kom op. En daar komt die ingooi daar zo van Jesper Essendam. Ver ingegooid. Randje 16. En dan komt die bal ook pal voor de voeten daar zo. Voor even kijken, Milan Ratjes. Maar die bal, ik moet even kijken. Ik zit even op het verkeerde blaadje te kijken. Op Thijs Klaassen, die krijgt er de bal, maar die kan er geen vervolg aan geven. Het is wel zo dat Hengelo in balbezit blijft. En dat gebeurt namelijk via Eli Baho. Eli Baho speelt daar de bal rustig terug. Daar zo naar de. Naar nummer Davy Tel. Maar hij kan de bal niet onder controle krijgen. Gaat er maar buiten. Bal is uit. Ingooi voor Kloosterhaar. Het spel golft op en neer. Maar de grootste kansen, dat was er dan wat ik al zei. Na 8 minuten was het dan de grootste kans voor Hengelo. Maar voor de rest hebben we nog geen expliciete grote kansen hier op het veld. Beide ploegen houden elkaar behoorlijk goed in evenwicht.
1: Dankjewel, Ben. Dan gaan we naar de muziek verder met de wedstrijden en tot zo meteen.

0: Er zat een sampletje in van de Steve Miller Band. In het kader van, jij denkt zeker dat je Steve Miller bent.
1: Generatie kloof.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. De Joker zat erin, geloof ik. Ja, maar dit was de versie van Shaggy samen met Raven. Je hoorde Angel in de sporttribune. Wessel, wat zit er nog in het vat voor het tweede uurtje van de sporttribune vandaag?
1: Ja, we hebben natuurlijk het vervolg van de NAM CSV. GTC Goor, Bruchtenveld, Mariberg 85, Tubbers 1897 en OVZ 24 Hengelo. Maar het belangrijkste op dit moment is eventjes dan Deto tegen Be Quick 28, die gespeeld, de ontknoping. Dus blijft het gelijk, wordt het 2-1 voor Deto, 2-1 voor Be Quick. We gaan het horen.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd en dat dus zometeen na het nieuws van 3 uur. Wij zijn zometeen met de sportbiljoenen weer helemaal voor je terug. Even zo lekker de disco klapper als laatst. Natalie Cole is dit op de radio. This-

0: TV 4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het Hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sporttribune.
2: En welkom terug bij de Sporttribune. Uur 2, het is 3 uur geweest. We zitten midden in de wedstrijd van Daytop Be Quick. We zitten in Den Ham, CSV 28, GTC Goor tegen Bruggeveld, Mariberg 85 tegen Tubantes 1897 en OVZ 24 tegen Hengelo. We bellen zo eerst met Corné Bal en we hebben ook nog Jan Bos en Clubbers, Wolt Lange en Ben Haams. Zometeen meer, eerst nog een stukje muziek.
3: Ja, presentatie ligt dus in handen van Wessel Westerhof en mijn naam is Jari de Jonge. Ik doe de techniek en de medepresentatie.
4: De Sporttribune.

0: Met deze zomerse temperaturen valt deze plaat extra lekker. Justin Timberlake en Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Wessel, we hebben weer een verslaggever, geloof ik, hè?
1: Ja, we zijn weer bezig met voetballen. Nog steeds bezig zelfs. Ik wil weten hoe het gaat in Den Ham, hoe ze presteren tegen CSV 28. Jan Bos.
2: CSV 28, de vorige bijdrage zei ik al gisteravond, is onze aanvoerder, of gisteren is onze aanvoerder. Vertrouwens, gisteravond de selectie op bezoek gehad, neem ik aan. En nou, wacht even, we hebben een kans voor de NAM. Hey, van de Kruisingen. Zietje, minna. Jammer. Dat was de tweede kans voor de NAM. En ik heb vanaf de vorige bijdrage even opgeschreven. De 7e minuut, 2 kansen voor CSV. De 15e minuut, een bal net over van CSV. De lat van CSV in de 19e minuut. En nog een keer de lat in de 27e minuut. Nou, dan merkt u waar het naartoe gaat. In de 30e minuut 0-1 voor CSV. En in de 31e minuut 0-2 voor CSV. En dat is weinig tegen niet te brengen wat de NAM betreft. Kan ik rustig zeggen. Want de ploeg uit Zwolle voelt uitstekende partij. En Den Ham die is af en toe zeer afwachtend. En ik moet bij de eerste doelpunt moet ik trouwens wel zeggen dat hij zegt wel leeflang. Die gaf in eerste instantie. Gaf hij voordeel. De Justin Smit die heeft die bal, die begint al hakkelend door te lopen. Maar dat voordeel was gelijk vertrokken. Maar uit die balovername van CSV ontstond wel de 1-0 voor CSV. En dat was natuurlijk bijzonder duur. Hij zegt wel even lang, die zal dan denken van ja, dat ligt er niet aan mij. Nee, dat doet het niet. Maar hij had wel terdege kunnen fluiten en die bal neerleggen. En toen keken we tegen een 1-0 achterstand aan en was Den Ham helemaal van slag. En de tweede was een hoge bal die ervoor kwam, werd gekopt in eerste instantie gered. In tweede instantie, ik geloof die rechtsbuiten, ik heb de namen nog niet paraat, die die bal binnenschoot. Niks op af te dingen, een 2-0 voorstand op dit moment voor CSP. En er zal nog heel wat moeten gebeuren voor Den Ham daar wat aan doen.
1: Dankjewel Jan. Door naar Wolter het Lange. Wolter het Lange, hoe doet... De Tubantus, hoe doet die het?
3: Mijn werk tegen Pinel, 7 strafschap. Die gaat erin. De keeper stond nog niet op zijn plek. Maar de scheidsrechter zegt, neem maar die strafschap. Bal wordt goedgekeurd. Komt er een of andere grensrechter, die komt erbij lopen. Die zegt, ook een officiële scheidsrechter, dan moet die Pinel weer overgenomen worden. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Officiële grensrechter, officiële scheidsrechter. Hij keurt hem goed. Alles is goed naar de middenlijn. Komt de grensrechter bij lopen. Weer opnieuw lopen. Dan Wesley Willems gaat nu weer achter de bal. Als hij dit niet meer gaat, dit leek nergens naar. Maar dit heb ik nog nooit eerder gezien. Ja, hij zit er alsnog in. Maaienbellen scoort alsnog 1-0. Maar er is hier een grensrechter. Ik heb het idee, die grensrechter van die meegekomen, die komt in Enschede. Die praat continu.

0: De 33
1: minuten. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor Marienberg. Even kijken hoe het dan bij de derde klasse tegen de vierde klasse is. Enk?
2: Ja, hier in Goor hebben we nou een klein half uurtje, denk ik, vanmiddels gespeeld. We zijn wat later begonnen. Stand is 0-2. Net een aanval opgezet door Lars Bekman en vanuit de achterhoede middenveld. Combinaties over de as van het veld met op een gegeven moment naar buiten toe Julian Smit, die gaf een breed en Lars die schoot hem keihard binnen. Dus nu een corner trouwens voor GFC, maar goed, die wordt weggewerkt door de verdedigers van Bruggeveld. En, maar goed, Bruggeveld is aan de 2-0 voor, dus dat wordt op zich goed. De tegenstander die zijn toch weer die wachten af, maar bij de omschakeling zijn ze, zoals nu bijvoorbeeld, zijn ze wel oké, Luc bij hem is goed gestopt, maar goed, dan komen ze daar toch rond de 16, zijn ze daar toch wel een beetje gevaarlijk daar, te veel rood van de tegenstander. Kieper, Riekers, nee, komt er niet bij. Nu Luc Roelveld, die kan een bal weg doen. Ja, goed, dat zoals weer is. Julian, kijken naar Julian. Ja, Julian Smit die kan dat, maar goed, die kan het duel net niet winnen. En nee, zoals Bruggeveld, die staat best wel goed te voetballen hier zo. Dus met een 2-0 voorsprong en dan, ja, we hebben net een ringpauze gehad. En dus even ingooien voor Bruggeveld, even de rust. En dan, ja, lekker uitvoetballen zou ik zeggen. Gaat goed op het moment, staan we 2-0 voor.
1: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws voor Bruggeveld. Minder goed nieuws voor GTC Goor. En dan even kijken waar Hengelo op bezoek is. Die zijn op bezoek in Kloosterhaas Sipkelo. Ben, klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Ja, hier op de Polderhoek, hier in Kloosterhaas bij OWZ 24 Hengelo. En we zijn onderweg, 35 minuten. 35 minuten en de stand op, dat ziet er niet gunstig uit voor Kloosterhaas. Want de stand is 0-1 en die is enkele minuten, of 5 minuten geleden, is die op het scorebord gekomen. Nadat Kloosterhaas een kleine mogelijkheid kreeg, want veel kansen hebben ze niet kunnen creëren die eerste helft. En die bal daar zo, ik dacht even kijken, van Boris Wijngaarden, die bal die ging daar naast de knee van Stan Ravenhout. Ging naast het doel van Jerry Zomer. En gelijk erop was het dan, na die half uur was het dan de Hengelo. Waar ze twee toch wel behoorlijke gevaarlijke jongens daarvoor in hebben. Jan Peters daar zo. En ook Michael Berends. Maar dat was niet het doelpunt maken voor Hengelo. Want dat gebeurde uit de cornerbal. Het gebeurde op het middenveld van de Kloosterhaas. Daar een soort balverliezen leed. En via de nummer 11, de Evitel, ging die bal via een verdediger van Kloosterhaas. Ging die bal naast het doel van hun. En het was een cornerbal. Cornerbal genomen daar zo door Danny Assink. Danny Assink scherp voor daar zo. En er was dan ook daar zo de aanvoerde Koen Vleer. Die de bal daar zo achter de doelman Davy Gerst plaatste. En dat betekent de 0-1 voor de thuisboek. Gelijk erop was het wederom de mogelijkheid. Het was een voorzet daarvan Jan Peters. En het was daar Michael Berends die daar zo razendsnel daar zo achter de achterhoede van Kloosterhaas opendook. Maar hij vond daar ook doelman Davy Gerts. En die de bal nog met zijn voetje tegen kon houden. Nu dan misschien. Nee, het is buitenspel daar zo voor even kijken. Ik dacht daar zo voor Stan Ravenhorst. Er is een buitenspel. Maar een kleine mogelijkheid was het daar voor Kloosterhaas. Maar dat feest gaat niet door. We hebben gespeeld 37 minuten hier op de Polderhoek met een akelige stand van de voorkloosterhaar of voor OWZ 24 moet ik zeggen van 0-1.
1: Dankjewel Ben. En dan Detel zit waarschijnlijk in de eindfase van de wedstrijd. Corné, hoeveel minuten hebben we gespeeld nu?
4: We zitten in de 82e minuut. Stand is inmiddels 3-2. Zojuist komt hij quick terug tot 3-2. Waren er, zoals ik al zei, in het begin van de tweede helft echt moeilijk. In een drinkpauze zet de trainer Jos van der Veen even een tactische omzetting gedaan. Dat betaalde zich direct uit in de 2-1 van Frank Smit. En dan een schitterende dieptebal van Gijs van Limbeek. En vanaf dat moment deed het ook zeker beter. En door een hele mooie actie van Stef Jespers Fire, 1-1.

0: met de laatste verdediger ging er voorbij. Schoorde in de verre hoek raak. En dat was de 3-1. En dan hoop je dat de wedstrijd gespeeld is. Maar helaas zojuist door een slordigheid in de verdediging van Dero komt Bikwik terug tot 3-2. Dus dan geven de laatste minuten billen knijpen voor ons.
1: Oké, ja, hoe groot is de kans dat Deto nog wint? Ze staan nu 3-2 voor. Hoe is hun verdediging?
0: En, als het zo blijft, dan zijn we door naar de volgende ronde. Dus dan moeten we, zoals het er nou naar uitziet, woensdag uit naar Broekster Boys in Damwoude, boven in Friesland. Ja. Want die staan op het moment ook alweer voor tegen Longaard 30 met 0-2, zag ik zojuist. En dan volgende week zaterdag is dan de return hier weer op het Sportpark in het Midden. Maar eerst moeten we de overwinning nog over de streep trekken.
1: Ja, dus voorzichtig, optimistisch, maar ziet er goed uit tot nu toe.
0: Ja. Maar we moeten nog wel even afmaken. Dus het is nog niet gespeeld.
1: Ja, even 7 minuutjes volhouden of zo, denk ik.
0: Ja, ik denk nog 10 minuutjes met blessuretijd en drinkpauze en zo erbij. Dus,
1: ja. Nou, we checken sowieso straks nog eventjes bij je in.
0: Ja.
1: En dan wil ik graag eventjes toch nog Bohemian like je horen. Kan dat, Jari?
2: Nou ja, wat mij betreft wel. Gaat geregeld worden. De Dandy Warhols, die draaien.
3: De Sporttribune.

0: Ik kan er niks aan doen. Ik hoor dus altijd, ik weet niet waar ik dat ooit een keer heb gehoord, Jackie Chan in plaats van Jackie Chan. Ik hoor dus iedere keer Jackie Chan. Dat vind ik wel leuk. Dus mama appelsapje is dat, geloof ik.
1: Ja, vooral als je fan bent van karate films, is heel leuk.
0: Ja, dat vind ik ook wel, ja. Best wel, hoe ver staan we in de wedstrijden? Ja. Wie hebben we als verslaggever?
1: Wie heb ik aan de lijn? Het is Jan Bos.
0: Ah, dat is lijn 2, denk ik, hè?
1: Dat klopt. Den Ham CSV. Net was het 2-0 voor CSV toen we je verliet. Hoe is het nu daar, Jan?
2: Het is er niet beter op geworden, Wessel. Het is inmiddels 0-3. En ik kan zeggen, volkomen verdiend. Er zit een matheid over Den Ham. En ik moet zeggen, de CSV valt mij voor de tweede klasse. Als dat het niveau is van de tweede klasse is, dan kunnen wij de volgende jaar onze borst nat maken. Want die combineren net vorige week hadden we weer Bomboys. Dat vond ik ook een hartstikke goed voetballende ploeg. Maar CSV die komt daar aardig bij in de buurt. Die weet elkaar prima te vinden. Het was net op slag van rust. Onze verdediging wil die bal uitspelen. Jackie Mohammed passen naar Louis Vijfhuizen. Het gaat niet helemaal goed. En gelijk in de rebound. Tik, tik, tik, tik, boom. Nummer 7, meneer Frederiks. 3-0 op de Pantoffel en Den Ham staat erbij en kijkt ernaar. En ja, dan zie je toch dat dit seizoen, waarin we in vergelijking met vorig seizoen vijf sterkhouders missen, de complete voorhoede van vorig jaar. En in de as missen we ook nog een Kamphuis en een Schuurink. En ja, onze spits die loopt inmiddels bij de Zwaluwen, die is daarmee gepromoveerd. De linksbuiten loopt bij Berkham, is daarmee gepromoveerd. En wij moeten dat dan opvangen met eigen jongens. En ja, dat is toch allemaal net iets licht gebleken. Ik kan niet anders zeggen. We hebben nog een helft te gaan, maar ik heb er een bijzonder zwaar hoofd in. Met de rust, de wedstrijd Den Ham CSV 0-3.
1: Ja, ik zou zeggen, probeer in ieder geval een beetje genieten van de koffie of de thee en dan check we later sowieso weer bij je in. En dan gaan we door naar Wolter. Wolter bij Marienberg. Ja. Nu zeg ik het een keer goed. Ja. Daar was het net 1-0 toen we je verlieten. Je gaf wel een kleine hint dat de stand is veranderd. Hoe is het daar nu, Wolter?
3: Ja, dus Marienberg was. Ik heb eerst een verhaal gaan halen bij die grensrechter, waarom die hole afgekeurd werd. Maar de scheidsrechter, de keeper stond overleen. Alleen de keeper stond niet in het midden met de goal, maar hij stond overleen en de scheidsrechter fluit. En die bal gaat erin, dus 100% doelpunt. Tweede keer nog weer, die keeper begon, zei 100% doelpunt. Komt die grensrechter aan, die zegt, nee, dit is een doelpunt. Vroeger kende de grensrechter. Ten eerste, de grensrechter mag zich nooit met het spel bemoeien van de scheidsrechter. Nooit. En toen vroeg ik hem, ja, zeg maar, de keeper stond nog op zijn plek. De keeper stond overleen en er wordt gefluit. En we hebben geluk gehad, maar die is een hele vreemde grensrechter. Die praat meer met het publiek van Enschede dan van ons. En de tweede goal, dat was eigenlijk een hele mooie aanval van Marienberg. En die ging over rechts en die bal kwam mooi voor. En Van de Veen, die schoot op de goal. En Wesley Willems, die stond ertussen. Maar doet Wesley, die laat die bal tussen de benen doorgaan. En die keeper reken nergens op. Ja hoor, onderin de hoek. En Marienberg staat maar 2-0 voor. En ik moet wel zeggen, terecht. Want als ik zeg, wat is er de Chupantes er tegenover gezet. Die zijn wel bij ons voor de goal geweest. Maar nog niet gevaarlijk. Echt niet gevaarlijk. Wat is gevaarlijk bij ons voor de goal geweest? Dat onze keeper en onze laatste man Heegra raar uitgaan verdedigen. Maar helemaal geen zin heeft. Of zelfs nog in de 45e minuut knal die bal naar voren in. En die scheidsrechter zegt een fluit voor de rust. Ja. En één ding wat me nog heel veel meer opvalt. Dat de Tubanders hebben nu al 5 keer geel. Dus ze spelen civiek bij vrij hard. En dan delen nog een keer wat uit. Maar tot nu toe is de ruststand 2-0 en ik vind het wel terecht. Dus we hopen op een goede tweede helft. En dan kunnen we volgende week kijken naar Wilson van Heracles.
1: Dankjewel, Wolter. We gaan genieten van de koffie in de thee. En gaan we een beetje kijken bij de Detour tegen Be Quick. Die loopt als het goed is tegen zijn eind aan. Hoe loopt het daar, Corné? Hallo?
0: Corné, ben je daar? We horen wel wat van Corné, maar
4: goedemiddag. Sorry, de verbinding is even weg. Ja. We zitten inmiddels in de 97e minuut. En het spel ligt op het moment heel veel stil. En vanwege de 3-2 stand, Be Quick is alleen maar lange ballen voor de doel aan het gooien natuurlijk. En daar komen misschien toch wel net wat vergachelijke momentjes uit. En, maar tot op heden trekken we hem nog over de streep. Dus ik denk dat er nog twee minuutjes te voetballen is. De scheidsrechter gaf net aan dat hij nog 6 minuten bij trok aan blessuretijd. En dat was toen we in de 92e minuut zaten. Dus ik denk dat er nog ruime minuten nu te gaan is. Tot de 98e minuut, denk ik. Dus ja, op het moment heeft die kwik de bal. De heel lamme tegen is aan het storen, zodat ze niet kunnen opbouwen. De bal gaat naar de...
0: Oh zo, dat was een klein foutje van mij. Ik schoof per ongeluk de verkeerde weg.
1: Dat is... Ben je het nog, Conné?
0: Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Zullen we even een plaatje doen? Of ga jij... ja, weet je wat we doen? We bellen even en dan komen we zo meteen bij de verslaggevers denk ik weer terug. Of heb jij weer iemand op de verslaggeving?
5: Heb ik aan de lijn nu?
0: Nou, dan komt, we gaan eerst even snel Ray en Where Is My Husband doen in de Sporttribune.

0: we onderbreken Ray weer, want we hebben als goed is weer verbinding.
1: Nee. Het is nog niet afgelopen. Iedereen denkt dat het afgelopen is. Maar er is nog een ingooi voor Dero. Inmiddels 98 minuten en 35 seconden gespeeld. De heer Paarhuis, de goed leidende scheidsrechter trouwens, die houdt het nog even spannend. Dus het is nou een inworp voor Dero. Maar ik zou zeggen dat het tijd is. Ik zal nog even aan de lijn blijven.
0: Ja, ik zal je ook niet wegdrukken nu hoor.
1: Het is een ingooi van Johan Zeersink. Of zo'n 15 meter, 16 meter van de achterlijn. Dus dat duurde even voordat hij ingebracht wordt. Hij geeft nou een inworp aan Bikwik. Dus die zal weer lang gebracht worden. Kiefer. Goed. En Quirijn pakt de bal. Ja, hij sluit af. We zijn door naar de volgende ronde. Dat is even een billig knijpen op het laatst, maar gelukkig zijn we door. Sorry, het is een beetje lawaai hier, dus ik heb geen idee of je wat gezegd hebt.
2: We kunnen je overstaan in ieder geval.
1: Ja, nee, oké. Okay, dus we gaan door. Aanstaande woensdag, zoals het eruit ziet, uit naar Damwoude tegen Broekster Boys. En dan volgende week zaterdag thuis tegen Broekster Boys.
2: We gaan het zeker volgen. Tot volgende week.
1: Helemaal goed. Dankjewel.
2: Jou bedankt. Hoi.
1: Dag verder. Hoi.
3: Nee, oh ja.
2: Ik heb nu niemand.
0: Ja, dus, ja, nu zijn we weer helemaal door de war natuurlijk.
2: Ja,
0: nu zijn
2: we weer helemaal. Alle andere wedstrijden hebben rust nu. En nou, zoals langzaam al een beetje opstaan.
0: Oh, zo. Nou, zullen we zo meteen eens even duiken in nog meer eventueel sportnieuws? Is dat even een goede als alles een beetje in de rustfase zit?
2: Nou, ik denk als je een plaatje draait tot twee, dan staat
0: het
2: weer
0: op. Oh, dan komen we er ook wel. We gaan het kijken hoe we het invullen. Zullen we dan even weer opnieuw die ray doen?
2: Ik zie dat je twee keer in hebt staan. Ja, doe maar.

0: gebeurt wel vaker dat artiesten of bands heel veel ruzie met elkaar hebben onderling. Maar het lijkt wel als dat gebeurt dat er veel betere muziek uitkomt. Want zo was dat ook bij Ike en Tina Turner. Ze hadden echt mega veel ruzie met elkaar. Gingen mishandelingen aan te pas en zo. Want ze waren ook een stelletje. Maar ja, de muziek was wel gewoon goed in die periode.
1: Ja, en ik denk dat een beetje drama juist ook voor zorgt dat mensen denken van, oh, ja, wie is het dan? Gaan ze een nummer van luisteren en dan, oh, dat is best een leuk nummer. En dan...
0: Dat denk ik ook. Ja, ongetwijfeld. Ja, ik denk als je het verhaal erbij hebt, dat je dan juist meer gaat verdiepen in de desbetreffende artiest of band.
1: Ja. Ja. Maar even terugkomend op voetbal. Even een korte tussenstand. Detail Be Quick is geëindigd in 3-2. En met de rust zijn we ingegaan tegen OVZ 24 tegen Hengelo. 0-1 voor Hengelo. Mariberg tegen Tubantes 2-0 voor Mariberg. GC Goor tegen Brachtveld 0-2. En de hand tegen CSV 28 0-3. En daar zit Jan Bos voor ons. Jan Bos, hoe is het dan nu? Is dit allemaal ingelopen?
2: We zijn nog geen meter ingelopen, maar ja, voetbal wel. Of ik sta nu achter het doel van de PSV. En toch, de meeste aanvallen gaan nu aan deze kant. Wat dat betreft heeft de hand wel... Nu het initiatief is echt gevaarlijk, echt dat je zegt van pop, pop, pop. Nee, dat zit er nog niet in, maar wij zijn blij met de kleine stapjes die we dan maken. Dus kijken wat het gaat brengen. 54 minuten op de klok, nog steeds een 0-3 voorsprong voor CSV 28.
1: Dankjewel, Jan.
3: De Sporttribune.

0: de nieuwe single van Criss Cross Amsterdam. Samen met Frans Bauer en ook Jan Smit. Zij hoort bij mij en dat allemaal hier in de Sporttribune. Wessel, wij gaan weer eens eventjes kijken hoe het is gesteld met verslaggevers allemaal bij de verschillende wedstrijden. Wie hebben wij?
1: Wolter de Lange, Mariberg 85 tegen de Dobantes. We zijn net weggegaan met 2-0. Hoe doet Mariberg het in de tweede helft, Wolter?
2: Ja, we zijn net weer begonnen, best wel. We zijn net weer onderweg. En laten we hopen dat we het zo voordoen. Dus nou, 2 goals in de tweede helft, dat zou helemaal fantastisch zijn. Ik sprak net nog een paar mensen in de rust van de Tubantes. Ik zei, jongens, ik had iets meer van jullie verwacht. Zei, het publiek zelf ook. Zij zeggen, we zijn een beetje tam, we zijn dat. Ik zei, ja, dat valt me een beetje op. En jullie hebben nummer 7, die is super snel. Ik zei, dat klopt. En maar de Tubantes, zei de jongen in een van de publiek, ze hebben 3 maal gewisseld. En ze hebben alles op de voorroute. En die zijn er is nou 1 voorroute speelder bij gekomen. Die moet ook zeer goed zijn en heel snel. En die, ik zei, maar die platvoet, en die platvoet, van die platvoet, de zoon daarvan, die het blijkt nu nog maar 17 jaar te zijn. Dus vorig jaar, mijn 17 jaar, 33 doelpunten maken op hoog niveau, dat vind ik nog wel knap werk. En Mariberg heeft niet gewisseld, ja, ze hebben nog geen reden te wisselen. Dus even kijken wat de tweede helft gaat brengen. En even kijken wat ons net ook weer opviel, dat de grensrechter, waar ik weer zelf ook aan mee had, die zit te praten met de spelers van de Tubantes. Ik vind het een hele vreemde situatie, maar goed, het zal wel aan mij liggen. Maar iedereen hier valt er een klein beetje op, dus laten we hopen dat iemand de tweede helft geen rare dingen gaat doen. Dus we zijn nu net begonnen, dus we zijn 4 minuten onderweg, dus... Nou, geen spannende dingen gebeurd, best wel.
1: Nou, we hebben geholpen dat Mariberg zo goed speelt dat ze die scheidsrechter niet omheen kan. Dat,
2: dat is het enige. Ja, dus, maar daarom die hole werd afgekeurd. Ook die grensrechter. Maar ik heb hem dus ook gevraagd. Ja, maar ik zeg, scheidsrechter, de keeper stond alleen, de scheidsrechter was. En die speelde een spelervatting. Ja, maar ik vroeg hem dus ook, maar je mag je nooit bemoeien met finaal waar de scheidsrechter beslist is. Alleen met buitenspel mag je daarvoor vragen. En... Oh, dus Mariberg heeft geluk. Wordt een bal van de lijn gehaald. Oh, ontzettend veel geluk. Dus best wel. Het kan nog heel spannend worden vanmiddag. Maar ik ken Mariberg. Als ze 1 doelpunt tegenkrijgen, dan wil je niet weten wat er gebeurt. Dan is er 1-0 paniek. Maar goed, laten we hopen dat het goed afloopt. En dat die scheidsrechter ook niet om die grensrechter heen kan. Kijk, wij staan nu met de cornerplaat. Zijn die gewoon met de jongens van Tubantes te praten. Dus, heel vreemd. Maar goed.
1: Merkelijk.
2: Ja, heel onmerkelijk. Maar goed, we staan voor met 2-0. Laten we, ik denk dat het een hele spannende tweede helft wordt.
1: We gaan het horen. En ook wil ik even weten hoe het gaat in Klooster AZ Zipkelo. Daar is Hengelo. Daar zijn we net weggegaan met 0-1 voor Hengelo. Kan OVZ wel een beetje bijkomen, Ben?
3: OVZ 24 probeert natuurlijk van alles aan. We zitten in de 50ste minuut. Ja, en ze probeerden het al kort voor de rust. Dat kon ik u niet even meegeven. Maar laat daar nog even op terughappen. Want de stand is nog steeds 1-0. En Stan Ravenhals kreeg toen een mooie opening daar aan de rechterkant. En zijn voorzet werd door Stan Eckel ingekoopt. En er kon de doelman Jerry Zomer nog net met het vuistje bij komen. De cornerbal leefde niets meer op voor OVZ 24. Maar dat was een schitterende mooie aanval. Eén van de weinige aanvallen, moet ik eigenlijk zeggen. Dat ze een beetje uit de schulp kwamen, OVZ 24. Want ik vind dat ze zich toch een beetje in de luren laten leggen door de ploeg uit Hengelo. Die heel rustig en slim het spel breed houden. En op die manier dus met de snelle opkomende mensen de buitenspelers te bedienen. En dan een balletje terugleggen door we met het doelpunt zagen. Oh nee, dat was het uit de cornerbal. Maar dat was even daarvoor waar die cornerbal uitkwam. En dat we daar zo toch die 1-0 voorsprong. En die verdedigen ze ook met alle rust. En daar waar het kan, gaan ze in de aanval. OVZ in de aanval. Is er daar zo'n poot? Was daar een vrije trap? En daar was dan daar zo'n lasse bijenmens met zijn linkervoetje. Hij kon nog maar net niet bij die bal komen. En Jerry Zomer, hij pakte die bal, de doelman van Hengelo. En die stand hier zo. En na 52 minuten blijft hier nog gewoon 0-1 op het scorebord. Maar OVZ komt daar goed weg. Dat was de rechterspits daar van Hengelo aan die rechterkant. De bal daar zo. Jesper Essendam de bal daar net over de kruising heen lepelt. Ik wou net zeggen, OVZ is bezig terug te komen. En dan krijg je zo'n flitsend aanvalletje van Hengelo ertussendoor. Beetje op de counter gemikt, dat wel. Maar zo kunnen ze dan ook spelen met die 1-0 voorsprong. Het is aan OVZ 24 er alles aan te doen om hier vanmiddag toch een goed resultaat neer te willen zetten. Willen ze verder volgende week tegen de sportclub reizen. Maar zover is het nog niet. We hebben nog even te gaan hier op de Polderhoek. 0-1 en nog in het voordeel van Hengelo.
1: Dankjewel Ben en tot zometeen. We gaan nog eventjes door naar Enkelubbers. Daar is GTC Goor tegen Bruchtenveld. Die zijn weer al afgetrapt hoor ik. We zijn het weggaan met 2-0 voor Bruchtenveld. Ja. Is het nog steeds zo?
4: Nou, het is met de rust was het 3-0 voor Bruchtenveld. En een aftrap was van GFC en was een lange bal over de rechterkant rechtsback Richard Snipper die werd uitgespeeld. Bal wordt voorgekopt, doelpunt. Dus 15 seconden in de tweede helft is de stand 1-3. Nou ja, dat was dus net niet de bedoeling van de trainer. Want 3-0 voorsprong en dan moet je zorgen dat het fout met elkaar. Maar goed, de eerste beste aanval met een doelpunt. Nou, dan gooi je natuurlijk een beetje vuur op olie op het vuur voor de mannen. Dus hopen dat Bruchtenveld de controle weer krijgt zoals in de eerste helft. En dan kan het toch wel goed komen. Maar goed, dit was dit was een dompertje even na 15 seconden. Nu de bal aan Luc Rijmens staat zo, die kan hem teruggeven aan Van der Veen. En van op het einde komt die bal voor, kijken dat we daar mee kunnen. Tom Beckman, nee, dat is de doelman. Dus we hebben een paar minuten gevoetbald, maar het is 1-3, dus het wordt weer spannend.
1: Ja, we gaan het zeker volgen, Henk. We spreken je straks.
4: Okay.

0: Hohe Notes in de Sporttribune en Rich Girl. En daarvoor nog Martin Garrix en High on Life.
1: Ja, en dan gaan we eventjes nog voor het nieuws gaan we door naar de Den Ham tegen CSV 28. Jan Bos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, 69 minuten op de klok. Nog steeds een 0-3 stand op die zilverklok. De CSV had net een kansje, maar voor de rest doet er niet zoveel meer aan. Den Ham probeert het uit alle macht, maar mist gewoon een stukje kwaliteit. Daarmee kan ik eigenlijk kort samenvatten. 70 minuten op de klok, 0-3 voorsprong voor CSV en dat is niet meer dan dik verdiend.
1: Dankjewel Jan. We komen in het uur, volgende uur zeker bij je terug. En daarom wil ik uur 2 van de 3 hierbij even afronden. Jari, dit is de techniek. Ik doe de presentatie. En ja, we houden nu 4 wedstrijden in de gaten. Deto tegen B-Quick is afgerond, is 3-2 geëindigd. En we horen elkaar zometeen weer.

0: TV4 Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sporttribune.
2: Goedemiddag, welkom terug bij de Sporttribune. Uur 3, het laatste uur. We zijn bezig met de wedstrijden Den Ham tegen CSV 28-03. We zijn bezig met GTC Goor, Bruchtenveld 1-3. We zijn bezig met Mariëberg tegen de Tubantes 2-0. En tenslotte ook OVZ 24 tegen de Hengelo 0-1.
3: Ja, techniek is in handen van Jari de Jonge. Medepresentatie ook. En de presentatie zelf, Wessel.
4: De Sporttribune.

0: 80 voor Tashi. Je hoorde AH in de sporttribune.
1: Aha.
0: Ah, ja, ja. Precies. Ja, dat je het even weet. Hè?
1: Ja. Ja,
0: precies.
1: Hè? Nee, Mariberg 85 tegen de Tubantse spelen ook in de Mariberg zelf. Daar zit Wolter voor ons. Wolter, hoe is het daar nu?
2: Dus, het is de tweede helft, echt billenknijpen. Er is een nummer 7 ingekomen bij de Tubantes. Een echt goede voetballer. Voor net in 17, 18 jaar. Ja. En de Tubantes zijn veel fanatieker. Mariberg staat volop onder druk. En wat gebeurt er? We kregen een keer een balletje. En onze nummer 7, Job Wolters, kreeg een balletje van Lars van der Veen. Ja hoor, 3-0 voor. Kijk, en we zijn de supporters van de Tubantes zeggen, maar die jongen ontzettend snel. En dat is ons gelukt. Maar de tweede helft staan we continu, ook nu, hè, continu onder druk. Weer een hele goede aanval, een goede steekpaar van de Tubantes. Nee, ze hebben eigenlijk gewoon pech. Ze hebben gewoon pech. Een paar keer, bal van de lijn, net voor de lijn. Onze keeper dan kent een hele mooie redding. Op basis van de tweede helft, we staan wel voor, maar zijn de Tubantes beter. Onze keeper de tijd, die gaat een beetje tijd trekken aan woorden. Dat vind ik niet zo lekker. Word ik zelf ook niet vrolijk van. Die moet je gewoon je best doen, zeg. Gewoon je best doen en niet anders meer. Maar we staan met 3-0 voor. Dat is natuurlijk wel heel gunstig. Of heel positief. Dus als het zo doorgaat. Die jongen naast me zegt, we hebben weer zo'n wedstrijd. We schieten op goal en niks wil erin. Ja, je hebt van die wedstrijd erbij. Ja, en voor hem vind ik het niet zo mooi. Maar ik hoop dat het voor de Tubantes zo blijft. Maar goed, we zitten nu in de... we hebben net een drinkpauze gehad en dan weet ik niet wat die tijd precies doet. Maar we zitten nu in de 72 minuten en dus even wachten hoe het gaat. Maar op dit moment is het zeer positief voor Mariberg. We staan met 3-0 voor. Dus even naar billen knijpen en kijken hoe het afloopt hier.
1: Ja, we houden het zeker in de gaten. Ik denk dat dat dan tegen het eind van de wedstrijd is. En in de tussentijd gaan we dan ook even weer door naar OVZ 24 tegen Hengelo. Ben, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, hier in de Polderhoek in Kloosteraar. OVZ 24, ze doen hun uiterste best. En het is daar zo te good old Mark Boshoven. Hij is in de ploeg gekomen bij OVZ 24. En kreeg hij al een kansje? Nee, hij kreeg geen kansje. Maar het was wel even willen knijpen daar zo voor Hengelo. Want het is het een en ander aanval. Nu dan zien wij van. En misschien dat het ook wel... Er is wel de inbreng van Mark Boshoven. Ook de kracht binnen het team wordt daardoor sterker als hij in de ploeg zit. Ja, en het is OVZ. Mark Boshoven, hij gaat nu achter de bal aan. De stand is nog steeds in die 74 minuut 0-1. En ze hebben de mogelijkheden gehad. En het is daar zo de doelman Jerry Zomer. Hij moet echt daar zo op. Mijn collega aan de andere kant bij Mariberg. Hij zei het al over willen knijpen. Maar dat zal de doelman Davy Gerritsen ook af en toe hebben. Want hij ziet de

0: strafschop, precies strafschop voor de thuisploeg. Sorry, ik raak eventjes, nou niet overstuur, maar wel even kijken wie werd er neergehaald. Dat is Stan Eckel. En Stan Eckel pakt ook gewoon de bal. En normaal gesproken is het gewoon dat het niet zo gebeurt dat de man die neergelegd wordt ook de strafschop gaat nemen. Maar het is gewoon dat Stan Eckel, hij overdenkt hier zo, hoe zal ik die bal gaan nemen? Dat moet je als spits nooit gaan doen. Je moet die bal neergelegd wachten op het fluitsignaal van de scheidsrechter. Stam die dus en dan gewoon blindelings recht op het doel af zo dan, want Davy Gerritsen die zoekt wel een hoekje op. Nu dan, de mogelijkheid in de 76e minuut om op de gelijkmaker, ik denk toch wel dat ik even door mag gaan van de redactie, want de mogelijkheden waren voor OWZ 24 om de gelijkmaker al op een normale manier binnen te schieten, maar de ballen gingen net naast of rakeling over. Nu dan is het daar zo te, Stan Eckel achter de bal. Rust. Komt het fluitsignaal. Van scheidsrechter Stam. Gaat die bal erin? Die bal gaat erin. U hoort het publiek juichen hier zo. Die op grote aantallen binnen zijn gekomen. En op grond van de tweede helft. Op grond van de eerste helft moet ik zeggen. Verdiende voorsprong voor Hengelo. Maar op grond van de tweede helft. Het aanjagen van de ploeg. Het aanjagen. Het creëren van de kansen die er maar niet ingingen. Is het nu dan in de 76e minuut gelukt. 1-1. Strafschop, Stan Eckel raak.
1: Dat is goed nieuws in ieder geval. Kijken of ze het kunnen doorzetten. 2-1, 3-1 van maken. En dan checken we zeker bij je in. Ze hebben nog een paar minuutjes tijd natuurlijk. En in die paar minuutjes gaan we nog eerst eventjes door naar GTC Goor. We gaan door naar Goor. Nee, Brugterveld, Enk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, hier gebeurt ook van alles. Stand is inmiddels 2-5 voor Brugterveld. Het was 1-3 toen ik erin kwam. En er was Milan Weghoor, die werd onderuit. Dat was een pengel. En die werd door Nuwin weer een vrije trap voor... er zit de keeper er goed bij. Ricus zat er heel goed bij. Het was een vervelende vrije trap. Maar in ieder geval was een penalty en Tom Beckman die ging erachter staan. En dan werd het 1-4, werd het verschil weer op 3. Maar 12 minuten later was er een penalty voor GFC. Het was een hensbal van, volgens mij, van Gijs... Thijs Zoring, dacht ik. En, maar goed, was er in ieder geval een strafschop en die werd benut door de topscorer Tim Wassink. En Brugterveld die ging aan het wisselen. Milan Veenman kwam in de ploeg voor... Nu gaat de Jorben de Lange. Kan de Jorben de Lange. Kan die is erin gekomen voor Milan. Tom Beckman. Tom Beckman. Even kijken. Milan Veneman. Nee, Milan Eggegoor. Milan Veneman kwam er binnen. En die gaf een assist op Milan Eggegoor met een geweldige aanname. Een vrije trap met een aanname. En die bal speelde de man en gooide voor bij de eerste paal. Milan Eggegoor die kopte hem perfect binnen. Dus en zo is de stand weer op 3. Nou, dit is een slechte bal van Richard Snipper. Die speelde de bal in de voet van de tegenstander. Nu moet Jonkeren nog leiden. Jonkeren komt er binnen, maar die heeft Tim Wassink over zich staan. Maar goed, gelukkig is het buitenspel. Dus Rolsteen, grensrechter aan de andere kant, die slag voor buitenspel. En het was een gevaarlijke aanval. En Jonkeren is erin gekomen voor Nick op het einde. Nu staan er weer spelers van, even kijken, 2-3 spelers van Goor die wordt gewisseld. De nummer 11 onder andere gaat eruit. Even kijken, dat is... Jurgen Nijhuis gaat eruit. En er komen weer twee nieuwe binnen. Nou, Brugveld is 3 keer gewisseld. Milan Veneman, Jonkeren en Jorben de Lange. Voor Tom Beckman en Julian Smit. En net Nico Breinde, die ging eruit. Dus we hebben net nog weer een drinkpauze gehad. Dus we zitten nog, ik denk dat we nu nog een kleine 20 minuten moeten voetballen. En, maar goed, Brugveld staat er goed voor, nog 2-5. Maar ze zaten een paar slordigheden en als dan de tegenstander een doelpunt maakt, dan kwamen ze toch wel weer een paar keer in de problemen. En dat hebben we de eerste helft hebben we absoluut niet gezien. En ondanks na die eerste minuten in ieder geval niet meer. En nu dan even kijken, komt er een lange bal? Nee, die wordt onderbroken door Richard die Slipper, die hapt veel te vroeg. Ja, en dan gaan we daar, gaat Tim Wassink op de doellijn af? Ja, doelpunt. Nee. Jongen, die heeft zoveel geluk. Tim Wassink die heeft vandaag al 3-4 kansen gehad. Normaal de spits, maar die die stond, ja, die ging net, gelukkig ging die bal voorlangs. Want dan wordt

0: zomaar weer 5-3 en dan wordt het weer spannend. Wat totaal onnodig is. Want Bruggeval die, ja, die is eigenlijk gewoon, die heeft zelf van direct, was geen veldje aan de lucht. Dik over, dik verdiend met 3-0 voor. En maar ja, dan gaan we direct na de rust, na 15 seconden, komt die bal 3-1. Ja, dan ga je toch iets olie op het vuur gooien voor de tegenstander. En nou, nu hebben we wat gewisseld achterin. Lars Beckman die is naar het middenveld gegaan. En jong, dat is een duwe scheids. Nou, scheids, daar moet je pleiten voor. Dat is gewoon duwen. Maar goed, Bruggeval staat er nog steeds goed voor, denk ik. Ja, nu komen ze onderbreken. Ja, nu kan Roeleveld, die kan de bal naar Vrielans helemaal spelen. Als hij daar niet te veel loopt met die bal. Ja, dat doet hij wel. Jongen, jongen, dat is weer. Ze moeten echt een beetje betere passen, want de tegenstander die ruikt bloed volgens mij. En, dus het wordt nog een spannende 20 minuten hier zo.
1: We gaan het zeker meemaken, Enk. Tot straks.
0: Ja.
2: De Sporttribune.

0: live versie deur donderen van Normaal. En het is aangekondigd, Wessel. Zij komen weer naar onze mooie provincie toe, want zij staan wederom weer op het Zalands Bakfeest dit jaar.
1: Kijk, dat is pas goed nieuws.
0: Nou, dat dacht ik. Dat kun je toch nog eens even een mooie zaterdagmiddag mee doorkomen, ja, denk ik.
1: En dan niet hier in de provincie als in Deventer of zo, maar Zaland, dat is wel een beetje een nieuw leuze.
0: Ja, dat is hier om de hoek. Ja. Zeker nog, vorig jaar stonden ze daar volgens mij ook. En ze doen het dit jaar weer dunnetjes over. En hij wordt dit jaar 80, de beste man van Normaal, Benny Jolink. Dus dubbel feest voor de band Normaal.
1: Ja, komen ze ook in Den Ham langs, Jan? Oh nee, het is Wolter. Kom ze in Mariënberg langs?
2: Nee.
1: Of wel,
2: nee,
1: Jan? Ja, wel Jan.
0: Ja, nee, ja, we zitten wel goed. Ja. Jazeker.
2: Ja. We hebben inmiddels het eindsignaal gehaald hier in Den Ham. Bij de wedstrijd Den Ham tegen het CSV. En er staat op het scorebord 1-4. En daarmee is Den Ham gedegradeerd naar de tweede klasse. En heeft CSV volgende week nog kansen om hoger op te gaan. En zelfs bij verlies volgende week is er nog een extra plaatsje eventueel beschikbaar in de eerste klasse. Zoals de eerste helft voetbal van CSV kan ik niet anders zeggen dat ze absoluut eerste klasse waardig zijn. Tweede klas, of de tweede helft was het aardig tegen elkaar op. In de 77e minuut werd Shaki Mohammed getorpedeerd door Mitchell de Witte. Die kon met direct rood vertrekken, dus die kan volgende week ook niet meedoen. En zelfs met 10 man lukte het CSV nog om te scoren. En er werd weer Marijn Schepers, de nummer 11. En dat is toch wel de beste man bij CSV. Je hebt in Zwolle nog een paar clubs zitten die her en der de spelers komen. Want onze linksbuiten van vorig jaar die loopt inmiddels ook in Zwolle. Maar je kunt ze dichterbij halen in de stad Hagen. Dan ben je een stuk minder kwijt naar reiskosten, zou ik zeggen. Jongen. Nee, dat is een goede speler. En voor Den Ham is het jaar uithullen en volgend jaar in de tweede klasse. En als ik zo rondom me heen kijk, de supporters van Den Ham die zeggen, ja, die uitwedstrijden s'avonds om 6 uur uit. 2 keer naar Emmen, naar Lichtenvoorde, naar Ulf, naar Winterswijk. Die kunnen ons gestolen worden, want daar hebben we niet zoveel mee. En kijken of het volgend jaar in die tweede klasse weer met regionaal ietsjes beter ingedeeld kan worden. Nou, ja, deze wedstrijd Den Ham heeft wel verloren, maar we hebben de klasse behouden natuurlijk. Niet deze wedstrijd verloren, het waren andere wedstrijden. Meermalen met 1 doelpuntje verschil. En ja, dat is toch een kwestie van de klasse die je wel hebt of niet hebt. En die missen wij gewoon op dit moment in de selectie. Die is niet de eerste klasse waren, dat kunnen we ruststellen. Kijken we het volgend jaar weer opnieuw gaan proberen in die tweede klasse. Wij feliciteren natuurlijk CSV. En u allen dank voor het luisteren. Een goed weekend en graag tot volgend seizoen.
1: Jan, bedankt voor je bijdrage en we zullen als RTV4 zeker ons ook proberen jou weer te strikken voor de tweede klasse Den Ham wedstrijden, waarin wij zoveel succes wensen. En dan gaan we door naar...
0: het al opgehangen.
1: Ja, dan gaan we door naar Wolter. Wolter, ik denk dat hij weer goed nieuws heeft voor Mariënberg. Klopt dat,
3: ja,
1: Wolter?
3: Ja, maar ik heb heel goed nieuws voor Mariënberg. Wat ik al zei, tweede helft is echt een toeband. Dus kun je wel zien dat ze goed kunnen voetballen. Maar die hebben zelf ook dus fysiek voetballen. Kregen ze veel gele kaarten. Ja, toeband is volgens mij hebben ze inmiddels al zoveel gele kaarten. Maar goed, tweede helft was eigenlijk mij met één of maar één keer aanval geweest. Toen kwamen we door. En net Lars van der Veen, een hele goede behandeling. Ja, nu gaat Job Wolters gaat niet alleen op de goal af. Nee, bijna was er 4-0. En toen heeft zojuist ook een goede balaanname van Lars van der Veen. Niet zo meer harde voetbal. En die schoot op Lars, toen op de paal. En dus, toen stond er Michiel van der Veen, zijn neef, stond er. En die maakte er 4-0 van. De punten zijn bij, of de punten. We moeten zeker volgende week voetbal weer. Wat ik al zag in de tussenstand stond Heracles voor met 2-0 tegen Wilsum. Dus dan waarschijnlijk volgende week neutraal terrein. Moeten we voetbal met in Heracles, ja. En laten we hopen dat we nog 1 keer kunnen winnen. Ja. Maar ik vond Heracles in het verleden ook al altijd een goede ploeg hebben. Dus even afwachten moet ik zeggen. Maar vanmiddag is het een hele goede afloop voor Mariënberg. Valt me niet tegen. Oh, nu komt even de Tjubanders met een hele snelle aanval. En goede redding van de keeper. De scheidsrechter geeft ook. Hij kon een penalty geven, maar hij doet het niet. Dus we hebben vanmiddag, het is voor mij, de klok op veld geeft 88 minuten aan. Ik zit zelf al in de 92e minuut. Dus iets klopt er niet. Maar vandaag hebben wij de buit binnen uit 4-0. Dus afwachten naar volgende week. En hopen we volgende week nog 1 keer kunnen schitteren. En dat we in deze klasse kunnen blijven.
0: Nou, helemaal goed. Dus, ja, ja, lijkt me duidelijk inderdaad. Dank, ja, weer, ja, dank weer voor de bijdrage. En terwijl jij nog even je verslag deed, hebben we inmiddels de laatste verslaggever voor nu volgens mij haast aan de telefoon hangen.
1: Ja.
0: Want alles komt een beetje tot zijn einde. Wessel, wie hebben we hangen?
1: We hebben Ben Harms. Hij zei net aan de telefoon 89e minuut. Ik ben benieuwd hoeveel blessuretijd nog weer opkomt. Hoe staat het voor Ben?
4: 90e minuut, stand 1-1. Een vrije trap voor Kloosterhaar. Daar komt hij weer. Oh, wat een schitterende bal was het daar zo. De bal van Stan Eckel. Een mooie vrije trap, een metertje of 22. Maar evenzo was dat Davy Gerritsen. Jerry Zomer, de doelman van Hengelo. Die daarna met gestrekte vuisten naar de hoek toe ging en de bal uit het doel rammelde. We hadden net een momentje een conflict met de spelers van Hengelo en de grensrechter. Er zijn neutrale grensrechters die we hier hebben staan. Maar ik had af en toe weer twijfels ook, maar ik mag me niet met de spelleiding bemoeien. En dat doe ik dan ook maar niet meer. Het is gewoon zo dat hij vlagde toch wel een paar keer voor buitenspel de grensrechten. Dat ik ook dacht van, het is geen buitenspel. En daar hadden de spelers van Hengelo toch wel behoorlijk commentaar op. Goed kijken wat dat inhoudt. Maar dat is natuurlijk ook de spanning en de teleurstellingen van die gelijkmaker daar zo van Stan Eckel. En wij gaan dus, denk ik, als de stand zo blijft, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik denk dat we dan nog wel gaan verlengen voordat we strafschoppen gaan nemen. Ik weet niet hoe het dan is. Ik heb het niet in de spelregels zo kunnen vinden of we direct strafschoppen gaan nemen. Maar in ieder geval, we zitten al in de 90e minuut, al 2 minuten, de 92e minuut zitten we al hier zo te kijken naar de wedstrijd met de stand nog steeds 1-1. Ik zou zeggen, als er nog andere velden zijn die nog aan de gang zijn, geef daar even de ruimte voor.
1: Nee, de andere velden zijn of nog, die duren nog heel lang of zijn afgelopen.
4: Nu dan, we komen daar zo. Wat een mogelijkheid voor is het daar zo. Voor Kloosterhaar daar zo. Wat een enorme kans voor Boris Wijngaarden. Daar zo, dat hij daar kreeg. En de bal ging via de rechterkant. Ik dacht, via Stan Eckel, dat die bal daar zo naar de voorzet kreeg. Maar wat een enorme mogelijkheid kreeg daar Boris Wijngaarden om de wedstrijd definitief naar hun kant te gaan zetten. Ruim 90 minuten zitten we nu. En we zullen nog wel even doorgaan hier zo. Maar oké, het was een geweldige redding daar van Jerry Zomer. De doelman van Hengelo, zoals die al een paar keer in de tweede helft een enorme goede reddingen en daarmee Kloosterhaar van de voorsprong afhield. Maar dat was dan de mogelijkheid voor Boris Wijngaarden om daar zo zijn ploeg op de voorsprong te zetten. Wat niet gebeurt, de stand staat nog steeds 1-1 hier in de Polderhoek.
1: Als er weer wat gebeurt, bel dan maar in. En als ze niet inbelt, dan dank voor je bijdrage.
4: Oké.

0: het is de huidige nummer 1 uit de top 40.
1: Ik zag het, ja.
0: En tevens ook ja, een van de grootste klappers van het moment. Gaat hard op TikTok, gaat hard op YouTube. Alle platformen ontploffen. Het is de eerste single van deze man. En ik denk niet de laatste, want we hebben ieder jaar weer zo'n Nederlandstalige zomerhit. Ja. Dat hadden we met de Engelbewaarder, Terug in de Tijd. En nu dus ook Just in the Wild en Cheerio.
1: Helemaal Cheerio.
2: Nou, dat bedoel ik.
1: En volgens mij is er in Goren ook geen veldje in het lucht voor Bruggeveld. Want Henk heeft wel goed nieuws, lijkt me wel niet.
3: Ja, tot nu toe gaat het nog een paar minuten spelen, denk ik. Van de, er zijn wat wisselmomenten geweest, dus er zal wel iets bijgeteld worden. Ja, wacht even, dan gaat Tim Wassing gaat er nog een poging doen. Nee, die wordt geblokkeerd, dat is goed. Hoe nu ben je met ziet, er is een vuurpijl wat er naar boven geschoten wordt. Maar goed, die bal die is nog steeds bij de voorhoede van... Maar nu is de bal bij Roelenveld en die speelt hem door naar voren. Maar ja, Bruggeveld die had nog een paar kansjes. Er kwam nog een schot op de paal van Milan Veneman. En net een mooie aanval van Milan Eggegoor. Die bal die werd tegendraas net naast gekopt. Het was een hele mooie aanval. Zo, Luc Benemers die denkt van nou, afgelopen met die toestand. Die ballen die van eruit gevlogen en kinderen eerst. Maar goed, daar is op het moment helemaal nog niet de aanleiding voor. Het was net wel even een momentje dat Brugge wel even in de problemen kwam. Doordat... te gemakkelijk op 3-1 kwam en toen nog weer op 4-2. En maar goed, daar werd Bruggeveld weer konden de controle weer krijgen. En nou, oké, nu is een vrije trap scheids. Oh, toch niet. Laat gewoon doorgaan. En nu wel ja, maar dan voor de tegenstander. Dat is meter of 25 van de goal, denk ik. En dan gaat dan Tim Wassing later achter staan. Want die eerste een paar kansen. Ja, die schiet de keeper let niet op. Ja, die let goed op. Zoals Richard, want die bal werd vrij snel genomen. En Riekes, die zat er goed bij. Dat was goed. Net was nog even een momentje blessure van Milan Eggegoor, maar die had waarschijnlijk iets laatst van de warmte. Want dat is hier wat bloed en bloed heet op dit veld. En Milan Veneman, die kreeg daar een hengst in de rug. Maar er mag allemaal doorgaan, de scheids. Dat is, Bruggeveld die zit even in de verdrukking nu. En even kijken, komt die hoge bal voor? Nou, kan Bruggeveld ermee, ja... Oké, dan kan Jorben de Lange. Die kan er misschien nog wat doen. Die kan... die bal is te kort voor hem. En die wordt door de keeper... Een goede keeper trouwens van de GFC. Klein ventje, maar Po is een goede keeper. En dan wordt de bal... Oké, er wordt een duel. En er is een corner weer voor GFC. Dus volgens mij heb ik al lang tijd, maar... ik denk ook dat. Toch nog niet. Ja, het publiek zegt ook, ja, het moet al lang afgelopen zijn. Goed, Tim Wassing heeft een beetje last van kramp, denk ik. Maar ja, die heeft ook veel gerend vanmiddag. Maar dikke kansen gekregen. Toch wel 2-3 dikke kansen. Wat normaal misschien wel een doelpunt is als die in goede vorm is. Het is de topscorer van GFC. Maar even kijken, komt die bal voor. Dat gaat, die gaat over. Scheidsrechter is een mooi moment om af te fluiten, denk ik. Maar goed, hij laat het nog zo. De klapstoeltjes worden ingepakt. Dus het publiek dat geeft zo'n beetje ook zo'n signaal af van nou jongens, het is mooi geweest. Kan Milan Veneman dat? Ja, dat. Nou, jammer, die speelt die vent net niet uit de laatste verdediger. En het is nog ingooi van Bruggeveld. Nou, even snel, dan kun je nog even de 6-2 maken. Dus even kijken dat Luc bij hem is. Kan hij die bal voorgeven? Hey, en anders dan gaan we ervan uit dat Bruggeveld gewoon. Gewoon week hier vanmiddag en dan doen ze een hele goede. En dan volgende week moeten ze weer op een neutraal terrein tegen de ploeg uit Deventer. En dan kijken we waar we die winnen afsluiten. Dat is gewoon derde klas, jongens. Dat is ongekend eigenlijk. Dus de scheidsrechter die zegt ik wil nog een bal hebben. Dus we sluiten dan niet af, maar ik ben er klaar mee. Ik vind het goed. Ik ga ervan uit dat Bruggeveld gewoon een goede prestatie hier neergezet heeft. En met minimaal maar 5-2 winnen hier zo.
1: Henk, dankjewel voor je bijdrage en tot de volgende keer.
0: En,
1: ik heb dus Ben aan de lijn, want ik heb nieuws uit OVZ ontvangen. Ben, kom er maar in.
4: 24 tegen Hengelo 1909, zo mag ik ze noemen. Ja, die zijn weer begonnen en nu dan aan de verlenging met twee keer een...
0: Ho!
1: Ben?
0: Oh, dat was niet aan onze zijde.
1: Nee.
0: Ben, die drukt even weg.
1: We proberen wel
0: gaan we hem even terugbellen? Ja. Hebben we daar een leuk in de tussentijd. Kijk. Klinkt dan toch in één keer, krijg je wat meer sfeer. In de tussentijd kan ik trouwens wel even vermelden. Ik zei net dat het zijn eerste single was van Justin De Wild. En dat klopt niet helemaal, want de beste man die is echt al bezig vanaf zijn 14e met muziek maken. In 2015 kwam hij met zijn debuutsingle, Vrijheid is mijn leven. En hij had in 2025 ook een hitje. En dat was Als ik aan de laatste zit. Dus ik maakte een klein schoonheidsfoutje, maar ja, ik zit ook niet helemaal in de volksmuziek. We zijn nog steeds bezig dus met de voetballerij. En als het goed is, is Ben weer terug.
4: Ja, ik ben weer terug hier zo vanuit Kloosterhaar. Ja, bij de wedstrijd dan in de verlenging tussen OVZ 24 en Hengelo 1909. We zijn een minuutje of drie zijn we hier onderweg hier op de Polderhoek. En het was gelijk al een mogelijkheidje voor de nummer 12 van Hengelo, Robin Smit. Hij kreeg de mogelijkheid en hij kreeg de kans. De ploegen waren al in principe al uitgewisseld, maar mogen in de verlenging nog een speler toevoegen of niet toevoegen, maar vervangen. Want sommige spelers, ja, ze lopen echt op 11:30, kun je wel zeggen. Dat namelijk de tong, die hangt er bijna op de schoenen. Zo warm is het hier ook. En zoveel hebben ze dan toch wel gegeven, ook al lijkt het niet. Want nu dan liggen twee spelers van Hengelo liggen op de grond. Maar even mijn verhaal afmaken. De stand is nog steeds 1-1. En Robin Smit, hij kreeg direct de eerste mogelijkheid voor zijn ploeg Hengelo. Maar zijn schot ging schuin over het doel daar zo van Davy Gerrits heen. En die stand staat nog steeds in de derde minuut, vierde minuut, 1-1.
1: We houden het in de gaten, Ben. We keren zo bij je terug.
2: De Sporttribune.

0: afsluitend in het weekend. Met Roxette en Joyride. Dat allemaal in de sporttribune. Daarvoor draaiden we nog Don't Stop Believing van Journey. Hoe zei je dat? Nou, waren die krentenbolletjes die je had meegenomen gewoon helemaal vers gemaakt, joh.
1: Zeker, van mijn verloofde.
0: Nou, potverdorie zeg, ik heb er even een hapje van genomen. Dat smaakte zeker goed. Potverdorie zeg, hé. Ja, nou.
1: Ja, je weet dat reclame, dan kan je niet zomaar, hè?
0: Wat zei jij?
1: Je kan niet zomaar reclame gaan maken, hè?
0: Oh, ja, maar ik zit geen aparte reclame te maken nu. Of wel? Maak ik reclame voor Bakkerij Huis Wessel? Of, Nee, ja, ja, als ze van een zekere winkelketen waren geweest, dan had ik natuurlijk geen reclame gemaakt.
1: Nee.
0: Maar ik maak nu gewoon even reclame voor Huis Wessel. Dus dat is altijd goed. Ze smaken goed, laten we dat zo stellen.
1: Nou,
0: hey Wessel, de agenda, ook niet geheel onbelangrijk, denk ik.
1: Want in de derde klasse, tegen de vierde klasse spelen om degradatie in de, of morgen in de Oostdivisie. Angeren tegen Limmerveld om 2:00 en Sellingen tegen aan EMMS uit Slagharen ook om 2:00. En in de vijfde klasse, de vierde klasse, ook al promotiedegradatie, hebben Diosa tegen Hoornhorst. Vandaag hebben we natuurlijk ook heel veel wedstrijden gespeeld. We hebben de Deto tegen B-Quick gehad en die eindigen in 3-2. We hadden Den Ham tegen...
0: Oh, daar heb ik zo'n mooi dingetje voor. Wacht even.
2: De standen en uitslagen.
0: Ja, tada!
1: Ja. Dan hadden we Deto tegen B-Quick. Wadden, die is 3-2 geworden. Den Ham tegen CSV is 1-4 geworden in nadelen van Den Ham. GTC Goor is geëindigd in Bruchtenveld. Is geëindigd tegen Bruchtenveld in 2-5 voor Goor. Mariëberg 3-0 en we hebben OVZ 24 tegen Hengelo is 1-1 gelijk. Dus de wordt verlengd en die verlenging daar doet Ben Hams verder verslag van. Ben Hams.
3: Hier ziet het zwaar uit voor OVZ 24. We zitten in de 13e minuut van de eerste verlenging. Ja, en het is net dat jullie even het daar zo te... EMMS uit gaat spelen bij Selling in de Morgen. Ja, op dat moment was er een vrije trap daar voor Hengelo. En u voelt de nattigheid, voelt u al aankomen. Het was daar zo de nummer 7, Jan Peters, met een perfecte vrije trap vanaf de rechterkant. Met een indraaiende bal, met zijn rechterpootje. Draaide die bal richting doel, de Davy Gerritsen. En er ging daar zo de lucht in, de invaller, even kijken, nee, niet de invaller, Koen Vlier, hij klom boven iedereen uit zonder een overtreding te maken en knikte de bal binnen en dat betekent 1-2 in het voordeel van Hengelo. 1-2 en dat zou betekenen bij deze stand dat onze vrienden van OWZ 24 zijn uitgeschakeld en daarmee deze rechtstreeks nu dan na vandaag degraderen. Ja, we krijgen nog een extra invaller. Nee, we krijgen een nieuwe bal krijgen wij omdat de andere verre buiten Kloosterhaar is geschopt. Is het een ingooibal daar zo voor Bart Warming die de bal snel probeert in te gooien. Nee, die bal, ja, daar komt die bal dan. En even kijken op mijn klokje, want de klokje van 5:00 dat staat ook al te bengelen. En hoe deze wedstrijd ook afloopt, u leest het ongetwijfeld af aanstaande maandag in de dagbladen of op de televisie, op teletext, op de sport. Er zijn zoveel mogelijkheden om na 5:00 de uitslag van deze wedstrijd te horen. We hebben enorm genoten hier zo vanuit ik weet niet hoe ver als ik naar door mag gaan van de redactie. En dan hoor ik dan ook wel, ben ik uitgeschakeld, dan ben ik uitgeschakeld. 1-2 in het voordeel van Hengelo met nog een tweede helft te gaan. We zitten in de 15e minuut. De eerste helft van die verlenging is voorbij.
0: Ja, er zat een beetje een kraakje op de lijn, Ben. Maar we moeten inderdaad langzaam qua sporttribune van vandaag de afrondende fase in. Zoals je al zei, het is allemaal terug te lezen in de kranten, op de sites. Dus ga vooral even de eindstand checken van deze spannende verlenging. Wessel, ja, wij moeten de afrondende fase in volgens mij, hè?
1: Ja, maar niet voordat ik Ben enorm heb bedankt voor zijn bijdrage. En ik wens OVZ ook veel succes in zijn volgende fase, of het nou vierde of tweede klasse wordt. Vierde of vijfde klasse. En ik dank jou ook voor je bijdrage, Jari.
0: Vond het weer gezellig.
1: Ja, ik ook. Zeker heel gezellig. En ik dank de luisteraar natuurlijk ook voor het luisteren.
0: Tot het volgende rondje.
1: Ja, ja. Tot volgende week. Dan zijn we weer met een nieuwe na-competitiewedstrijden. Met onder andere FC Ommen en Hardenberg 85.
0: Nou.
1: Dus ik zal zeker luisteren.
0: Zo is het maar net. Zometeen de non-stop op alle zenders of de nieuwe programma's. Heel veel plezier daarmee. En ja, de Sporttribune is er dus volgende week zaterdag weer met andere presentatoren.

0: Techtal FM. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Zometeen na het nieuws begint de Vechtal FM Rock Night. Blijf luisteren voor Route 728 en Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van Twenteverhuur.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, door kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
1: Vechtal FM Nieuws.
6: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Route 728.
7: Vechtal FM. The Rock Agency is open. Here's Agent Rock in Route 728.

Dit is de Vechtal FM Rock Night met Route 728 en straks Rock Tracks. We gonna do some dope.

0: Thank you very much.
1: Dit is Route 728 van 7 tot 8 op Vechtal FM.

0: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
2: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
1: Dan bel je toch Twente voor u.
0: Na het nieuws gaat de Vechtal FM Rock Night verder met Rock Tracks.
1: Vechtal FM.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. Yeah. Rock Tracks.
7: Vechtal FM. Leo Goeie, Avengers. 3 uurtjes, gitaar, geweld zijn begonnen. Rock Tracks.

En natuurlijk een Australisch tintje aan het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. In het tweede uur namelijk een interview met een band uit Australië die zich momenteel in Europa bevindt. En gisteravond waren ze in Almelo. Yeah, Rock and Roll Damnation AC/DC. En dan heb ik het over Wicked Smile. Vanavond in het tweede uur een uitgebreid interview met Stevie Janevski van de band Wicked Smile. We hebben ook nog meer dingen. Natuurlijk een nieuwe cd van de week. En dat is het nieuwe Monolord. Die komt in het derde uur voorbij. En dat is het album Never Ending. Hij is net dit weekend verschenen. In het derde uur gooi je ook nog eens nieuw materiaal van onder andere Lynch Mob, The Accused en Echoes of a Dying World. En wat oudjes zoals van Warlord UK en Tigers of Pantang. Tweede uur dus het interview met Wicked Smile, met de Stevie Dears. En hij is ook de vader van Cassidy Paris. En Cassidy Paris komt ook nog eventjes voorbij in dit programma in het eerste uur al. En derde uur dus ook nog eens nieuw materiaal van Masterplan, een nieuwe Electric Mob en Striper. En het eerste uur hebben we onder meer de nieuwste singles van Airborne. Zo meteen de nieuwe Deep Purple komt weer voorbij. Met nieuw materiaal, of nieuwe single eigenlijk, van Crime Wave en Pride of Lions. En als lukt de nieuwe Harsh. En natuurlijk nog wat oudjes zoals van Whitesnake. Een mooie live track. White Lion. En Korn staat voor je klaar. Met

Geweldige muziek uit Australië. Ja, een Australisch tintje zoals ik al zei vanavond. Dat was natuurlijk Airborne met een meest recente single. Het nummer Alive After Death. En dat is dus vooral lopend op een waarschijnlijk nieuw album. Oftewel, Last Play Now, dat is de subtitel. Gisteravond dus een geweldig optreden van Wicked Smile. En ze deden ook nog een cover van Uriah Heep. En dat was dit nummer, Love Machine. Uriah Heep, dit is het origineel.

0: Jawel, Stronger. Je hoorde Cassidy Paris, een track van haar album die vorig jaar is verschenen. En dit nummer komt ook nog eventjes te sprake in het interview in het volgende uur met Steven. Haar vader is dat en ook haar grootste fan, mede-componist en natuurlijk trotse vader. En wat er precies over gesproken wordt, dat hoor je dus straks in het tweede uurtje Rock Tracks. Mooie cliffhanger, dus nog een mooie link naar Cassidy Paris natuurlijk in het interview straks met Wicked Smile gitarist Stevie Janevski. Wel, je luistert steeds naar het eerste uurtje Rock Tracks. Met natuurlijk ook nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Kan nog iets melden over de band The Stooges. De legendarische band van Iggy Pop. De legendarische albums The Stooges en Funhouse van deze band worden namelijk opnieuw uitgebracht in speciale audiofile edities op reel-to-reel tape en Dolby Atmos Blu-ray. Vooral Funhouse kreeg een exclusieve open reel versie die rechtstreeks van originele analoge mastertapes werd gekopieerd voor een uiterst zuivere geluidskwaliteit. En daarnaast remixed de producer Ed Station beide albums in Dolby Atmos, waardoor luisteraars midden in de rauwe en chaotische studiobeleving van de band worden geplaatst. Rhino brengt luxe uitgaven uit als eerbetoon aan de invloedrijke proto-punkband rond Iggy Pop met hoogwaardige audio en luxe verpakkingen voor verzamelaars en fans. Dus ik denk dat je daar wel iets voor moet gaan neertellen. Maar dat maakt niet uit, als je fan bent, dan heb je dat natuurlijk voor over. Wel, veel fans hadden destijds ook de band Kiss. En dat is de oude band van Dylan Smith. Vroeger Kiss, Million, later werd het Kiss. En daarna ging ze onder haar eigen naam verder. Ik heb een track uit de tijd van Kiss. Dit nummer is toen op single uitgebracht. En kort na de release werd hij weer uit handel gehaald. Maar gelukkig, we hebben hem hier in Rock Tracks. Je hoort Kiss.
1: Hier is Dylan Smith. Ja, hier. Don't be a fool and listen to Rock Tracks.

Jawel, eerst een sterke nieuwe single van Deep Purple. De razen met Eric and Boy. We gaan straks naar concertinformatie. De nieuwste van Crime Wave komt eraan. We gaan nou terug in de tijd met White Lion. Dit nummer heet Wait.

0: rock band uit Los Angeles. Je hoorde Crime Wave voor het eerst in Rock Tracks. De nieuwe single is Everything Turns Grey. En dat is een cover van de band Agent Orange. Zanger en gitarist Roger Deering vertelt dat het nummer hem al lang raakt en verrassend actueel aanvoelt. En dat opname spontaan en natuurlijk tot stand kwam tijdens sessies voor een aankomende debuutalbum. De band is ontstaan in 2022 uit de resten van Smash Fashion en combineert invloeden uit de hardcore punk van de jaren 80 met punk, postpunk en goth. Met een beetje inspiratie van bands zoals Thin Lizzy, UFO en The Rods. Het project werd geboren uit Deering's creatieve periode in Londen. En daar schreef hij songs geïnspireerd door onder andere Hawkwind, The Clash, Killing Joke en Motorhead.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concertagenda. Rock on, see you soon.
0: We hebben zo meteen het nieuwste van de band Sturt. En Harsh, dat komt er ook aan. We gaan eerst naar wat concertinformatie. Vanavond is in de Herberg te Ommen de Journey Tribute Band Another Journey te horen. 6 juni volgende week, volgend weekend is het Rock Tribute Festival in Raalte. Met tal van tribute bands verdeeld over 2 podia. Present Danger doet Metallica. AC/DC is van de partij. The Vipers met een Queen tribute. Ook Slash and Roses. Tributes van onder andere Slipknot, Golden Earring, Slayer, System of a Down en Black Sabbath. Dus voldoende te beleven volgend weekend in Raalte. 13 juni het Metal Fest 4 in de Little Church de Almelo. Met ook interessante bands. Moeten we nog even bij elkaar zoeken wie dat zijn. 20 juni The Exploited in het podium te Hogeveen. 3 juli hebben we Marco Mendoza met de support act The Bottleneck Rockers in de Little Church de Almelo. En Marco Mendoza horen we de laatste tijd nog in de band Iconic, waar binnenkort ook wat nieuws van verschijnt. Laatst in het rijtje 17 juli bij Café Coruna, de band Vandenberg. En het is ondertussen uitverkocht, dus het optreden van Vandenberg. Wel, zoals beloofd, de nieuwe single van de band Harsh. Eens even kijken of ik nog wat informatie over heb. Dat heb ik wel, maar dan moet ik even heel eng terugscrollen. Eens even kijken wie dat ook alweer is, de band Harsh. De band Harsh. Gaan we het nummer Forever Yesterday van draaien. Dat is de nieuwe single van hun. En dat nummer dat is dan weer afkomstig van het nieuwe album. En dat komt op 3 juli uit bij Fireflash Records. Dus, ze komen uit Frankrijk, Harsh. En ze staan bekend om een mix van klassieke hard rock met een moderne, melodieuze twist. En ja, dat ook met sterke theatrale live optredens. Dus, je gaat ze horen dus, de band Harsh, met Albert Arnold op lead vocals en gitaar. De interessante naam.

Een live-opname 1984. Je hoorde Whitesnake met Ready and Willing. Het is hem met pensioen gegaan. David Coverdale van alle social media af. En heeft zich helemaal teruggetrokken uit de rock scene. Maar mooi dat we nog veel materiaal hebben van Whitesnake. Natuurlijk wat in de loop der jaren is uitgebracht. Wel, we gaan door met de band Sturt. Van het nieuwe album Under Silver Sky. Die ik van de week kreeg. Hij is al eventjes uit. Februari verschenen. Hoor je het nummer. Under Silver Sky. Het titelnummer van de nieuwe cd van Sturt.

Under Silver Sky, de band Sturt, hoor je. Een track dus van dat gelijknamige album. Straks het tweede uur Rock Tracks met in de tweede uur dus het interview met Steve Janewski van de band Wicked Smile. En we gaan ook drie nummers draaien van Wicked Smile. Het oude nummer en twee van de nieuwste cd. Dus natuurlijk nog wat andere dingen zoals nieuw materiaal van onder andere Electric Mob en Striper. Ik heb de nieuwe Pride of Lions voor je. En wellicht zo meteen nog een stukje van Dan Bean. Van Pride of Lions hoor je een recente track. Het nummer Unbridled. De nieuwste single van Pride of Lions. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens... Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
6: Vechtal FM. Well, g'day, this is Angry Anderson from Rose Tattoo. Stay tuned to Rock Track and you'll hear more of our songs. Here's one now.

0: Roasted 2, dat waren ze met een van hun vele klassiekjes. Dat was de nummer Salt and Battery. De band gaat dit jaar nog op tour en er wordt een afscheidstournee trouwens. Dus uit Australië afkomstig, net zoals de band Wicked Smile. En na de volgende twee tracks gaan we daar het interview mee doen. Of tenminste uitzenden, want gisteravond heb ik hem even gesproken. Steve van de band Wicked Smile, de gitarist en oprichter van de band. En dan gaan we het hebben over hun nieuwste cd, onder andere de touren. En ook nog eventjes kort over zijn dochter Cassidy Paris. Dus ja, van alles dus straks naar de volgende twee tracks, waarvan eentje van Dig It Is. En zij waren het voorprogramma gisteren, of de andere band die optrad. Het was een dubbel concert. Wel, we gaan straks ook nog wat nieuw materiaal doen van Electric Mob. Nieuwe van Stryper komt zelfs nog voorbij. En als het lukt, ook nog de nieuwe van Masterplan. We gaan eerst door met Stiletto, een nieuwe melodische rockband uit Stockholm. En die wordt gevormd door ervaren muzikanten met een gedeelde passie voor sterke songwriting, grote melodieën en emotioneel geladen rockmuziek. De band bestaat uit leden van onder andere Strike Nine. En hun eerste single Going Under, die komt uit op 12 juni aanstaande. En dat geeft alvast een voorproefje van hun debuut-EP die dan uitkomt. En het gaat over het dieptepunt bereiken, maar toch de kracht vinden om weer op te staan. Met invloeden uit de klassieke melodische rock en een moderne aanpak wil Stiletto muziek maken die zowel muzikaal als emotioneel blijft hangen en zich onderscheidt in de Zweedse rocktraditie. 12 juni uit en nu in Rocktracks, de nieuwste van Stiletto.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rocktracks.
2: Hi, I'm Stevie from the Australian band Wicked Smile, telling you to stay with Rocktracks. Why? Because this is the place to be for the best in rock, hard rock and metal. Cheers.

White Zombie, dat waren ze met More Human Than Human. En je hoorde daarvoor het interview met Wicked Smile. Met Stevie, dat waren de tracks Face of the Wicked, Nighttime Riders en Wait for the Night, die je tussendoor hebt gehoord. Het interview is later allemaal terug te beluisteren via rocktracks.nl. Van Australië en White Zombie gaan we door naar Brazilië. Het Braziliaanse rock trio Electric Mob heeft een nieuwe live versie uitgebracht van de nummer Sun is Falling. Dat is afkomstig van de aankomende deluxe editie van hun tweede album To Make You Cry and Dance, dat op 10 juli aanstaande verschijnt. De band beschrijft het nummer als een krachtige aanklacht tegen de moderne samenleving, waarin winst en zelfzucht volgens hem de wereld uitputten. Electric Mob staat bekend om een mix van klassieke rockinvloeden met de moderne energieke aanpak, wat ze sinds de doorbraak in 2020 internationaal succes heeft opgeleverd. De nieuwe release bevat naast het studioalbum ook 6 live-opnames van hun energieke shows, waarmee ze hun reputatie als echte liveband willen benadrukken. Je hoort hem hier van de band Electric Mob, Sun is Falling, live at Capital Motor Week, Brazil.

nieuwste Striper, deze stukje hardrock formatie, heeft een nieuwe single uitgebracht met de titel I'm Alright, I'm Okay. En ja, dit nummer wordt omschreven als een mix van old school metal uit 85 en 91, maar met een moderne 2026 touch. Dus Striper, nog altijd heel herkenbaar. Van Striper gaan we nog even naar Masterplan. Ze hebben een nieuwe single, The Call. Dat is afkomstig van het aankomende album Metamorphosis, die op 26 juni uitkomt. En de bandrolom gitarist Roland Graapoff laat zich weer van een bijzonder sterke kant horen. Deze Duitse power metal formatie, Masterplan. Zometeen een derde uurtje Rock Tracks met onder meer de nieuwste Lynch Mob, The Accused, Venom en Monolord. Zij zijn CD van de week. Maar dit is Masterplan dus met The Call.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
5: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Vechtal FM.

0: Tijdjes of Pantang, nog eens een keertje live gezien bij Kaluna. Geweldige band nog altijd. En je hoorde ze met een oude track. Het nummer Slave to Freedom. Dead Future Rock Tracks is daarmee begonnen. Fijn dat je er nog bij bent. We zijn er tot 11 uur voor je. En na 11 uur nog even de afterparty. Tenminste de maand juni nog. En daarna verandert het een en ander hier. Rock Tracks dus met straks de CD van de week. Met twee tracks die we draaien van het nieuwe album van Monolord. Het album Never Ending. Hij is net uit. En daarvan hoor je dus muziek. Nog wat nieuwe tracks van The Accused. Laatst ook gedraaid, een nieuwe single. Geweldige track. De band Venom komt nog even voorbij. En ook nog wat harde materiaal. Zoals van Sepultura van de nieuwste EP. Hebben we nog een track nog niet gedraaid. Dus die komt dan ook voorbij. Nog wat nieuwtjes uit de rock en metal scene. Bijvoorbeeld over Flotsam en Jetsam. Het nieuwe album Red in the Temple komt uit. En dat gaat gebeuren op 28 augustus aanstaande. En ze kijken erg naar uit. En ook om dat nummer Red in the Temple live te gaan spelen. En volgens mij wordt dat eerst de volgende single dus van Flotsam en Jetsam. Houden het in de gaten. Gaan door met Lynch Mob. Deze band brengt het album The Final Ride uit. En een live album is dat ter afsluiting van hun indrukwekkende carrière. Het komt uit bij Frontiers Music. Dit weekend trouwens. En dat bevat opnames van een afscheidstour. En een van die tracks is het nummer Rain. Je hoort ze hier. Lynch Mob.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

vanavond CD van de week hier in Rock Tracks. Mono Lord. Ze bestaan al meer dan 13 jaar. Ze staan bekend om zware, hypnotiserende doom metal vol repetitieve riffs, massieve soundscapes en intense atmosferen. Voor een nieuw album Neverending werkte de band samen met de legendarische producer Sylvia Messi, bekend van onder andere Tool en System of a Down. En dat om hun geluid een frisse impuls te geven. Volgens de band voelt het album als de samenvatting van alles wat Mono Lord in de afgelopen 13 jaar heeft opgebouwd, maar met een persoonlijkere en scherpere benadering. Zanger en gitarist Thomas Jäger schreef deze keer wat meer over de menselijke relaties en persoonlijke ervaringen, terwijl de eerste single You Bastard het zware thema zelfmoord vanuit verschillende perspectieven belicht. Met de invloeden van de klassieke jaren 70 rock en gastzang van onder andere een voormalig entombassist Jürgen Sandstrom laat Neverending horen dat Mono Lord, ondanks een lange carrière, nog steeds dezelfde muzikale wegen blijft verkennen. Jawel, Mono Lord, we draaien ze straks nog een keertje. We gaan naar België, een band die volgens mij niet meer bestaat. Ze hebben dat een keer hier niet gedaan en daarna weer uit elkaar gegaan. Je hoort Channel Zero met een klassiek nummer. Een classic, het nummer Chrome Dome.

The Accused zijn weer terug met de nieuwe single Interfect Tricks. Er is ook een mooie clip van gemaakt trouwens. Even een berichtje tussendoor over Slayer. Geen muziek daarvan, maar ik kan nog wel melden dat Slayer ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het album Rain in Blood een toertje gaat doen. Jawel, Slayer gaat weer op tour, maar wel door Latijns-Amerika met shows in Mexico, Colombia, Chili, Argentinië en Brazilië. En dat samen met bands zoals Creator, Power Trip en Criminal. In de Verenigde Staten staan enkele exclusieve jubileumshows gepland. En waaronder twee uitverkochte concerten in L.A. Wel, Slayer dus. En het album is dus uitgebracht in 1986. Geproduceerd door Rick Rubin. Daar heb ik binnenkort aan wat muziek van. Je hoort nou Venom. Een track van de nieuwste CD. Een nummer Legend. En zo meteen weer de CD van de week van Mono Lord.

Lord UK, dat waren ze zojuist met Theater of Destruction. En dat na het nummer Damask. En dat was het tweede nummer van Mono Lord. De band die al meer dan 13 jaar bestaat. En hun nieuwe cd is net uit. Never Ending, zo heet hij. Kunt hem aanschaffen al, want hij is overal verkrijgbaar. Wel, nog iets over een andere band uit Brazilië. En dat gaat, we hadden net een berichtje over Brazilië natuurlijk in het kader van Slayer, die daar onder andere op tour gaat. En na meer dan 40 jaar kondigde Braziliaans-Amerikaanse metalband Sepultura hun allerlaatste concert aan. Ze zijn al een tijdje bezig met een afscheidstournee, maar het einde is in zicht. 7 november vindt het laatste concert plaats in São Paulo in de Mercado Livre Arena Pacaembu, als ik het een beetje goed uitspreek zo. Het afscheidsoptreden wordt een grote viering van de geschiedenis van de band. Met gastoptredens van onder meer Metal Allegiance, Christian, Sacred Drag en voormalige Sepultura-leden. Sinds hun oprichting in 1984 groeide Sepultura uit tot de meest succesvolle Braziliaanse metalband ooit. Dankzij invloedrijke albums als Beneath the Remains, Chaos AD en Roots. Gitarist Andreas Kisser sluit een toekomstige reunie niet uit, maar benadrukt dat de band nu eerst rust wil nemen na hun wereldwijde afscheidstour en het geplande live-album wat nog moet verschijnen met de optredens uit verschillende steden die zijn opgenomen. Dus uit maar liefst 40 steden zijn live-announcements van gemaakt. Wel, Sepultura, je gaat ze horen met de nummer The Place van hun nieuwste EP.

The Last 10 Seconds of Life met het nummer 1-800 Do You Want To Die. Een bijzondere track is dat en dat naar muziek van Sepultura. We gaan door met Grishastja en dat is een nummer Breakaway die ik voor je heb.

band Creehasta. We gaan eruit met Echoes of a Dying World van de band Iscariot. En als het lukt, ook nog wat van Necrofire. Neem van afscheid. Ik wens je heel fijne voortzetting van dit weekend. We zijn er volgende week weer. En natuurlijk donderdagavond op KL85 van 8 tot 11. En vrijdagsnachts wordt dit herhaald. En zaterdag weer op RTV 4, Vechtal FM, Omroep Noos. Tot dan!

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

I admit.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Schat, volgende week hebben we feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, door kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

1, 2, 3, 4.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30.